Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand.
1: Oh, dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt wel wild hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer kunnen.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren de mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik zie haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem dat.

Altijd goed. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: educated@phoenix.nl.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een kleine kip

0: bonnetjes, hoe meer kans.
1: Vanavond in Mokro's.
2: Ik heb een feestje.
3: Hoe bedoel je ik?
2: Wij hebben een feestje.
4: We moeten Mo vertellen over Noah.
5: We gaan naar binnen komen.
6: Nee, Yassin.
7: Je bent toch gekomen.
8: Manager van Sofian Temsemani.
9: Handelijk is er jouw agent.
1: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: goedenavond.
1: Goedenavond, hi.
0: Hi, hey, op 7 juni beginnen jullie dus met de aftrap van Kitty Kotti. Dan staat de Prodowaka centraal. Wat is Prodowaka?
1: Prodowaka. Prodowaka letterlijk betekent het is van het Engels, het Surinaams, letterlijk betekent het de mooie loop. En wat je doet in zo'n loop is je mag gezien worden in alles, in je hele zijn. En dat is waar Kitty Kotti ofwel eigenlijk wel voor staat nu. Wie ben je? Wat draag je uit? En we hebben als thema al zijnde van wat is jouw verhaal? Hmm. En ook wat je uitdraagt vertelt een verhaal.
0: Heb jij misschien een voorbeeld van zo'n verhaal wat jou is bijgebleven of wat jullie gaan delen aankomende zondag?
1: Ja, wat heel erg typerend is bijvoorbeeld wat je aandoet tijdens de herdenking, vooral. Dat is ook typisch iets, dat zit er ook in klederdracht. Dan heb je vaak wit met blauw. Wit staat voor reinheid, wit staat voor een verbinding.
0: Oké, dat wist ik nog niet.
1: Dat is dus, dat is typisch. Dat dragen we uit. Dan laten we op dat moment, op zo'n manier in de kleding, in de manier waarop je kleed, laten we een bepaalde respect zien. Maar aan de andere kant, de volgende dag, dan hebben we het over vieren. Hè? Mm-hmm. En met vieren, dan ga je dus helemaal totaal uitgedost in allerlei kleuren en geuren. Laat jezelf zien in bijvoorbeeld je kotomisi of je pani of je maar hele kleurrijk.
0: I love it. Ik hoor een heleboel fashion sowieso als ik het zo hoor. Vertelt inderdaad dus eigenlijk ook de verhalen erachter. Hey, wat kunnen mensen verwachten van aanstaande zondag verder nog?
1: Aanstaande zondag is eigenlijk een soort van beleving. Want wat we hebben gezegd zo van in 2 uur tijd, we willen natuurlijk op 1 juli, dan gaan we echt de Prodowaka lopen met hopelijk heel veel mensen in het park. En wat we op 7 juni gaan doen, hebben we gezegd zo van kom het beleven, kom even een little try out. Kom ook in je hele mooie zelf. En daar krijg je de uitleg over. Wat betekenen al die stoffen nou? Wat betekent de kleding? Wanneer draag je wat? Op welke manier? Dat is 1. Dan, vervolgens is het van, en hoe loop je dan? Want ja, prodo betekent mooi, maar wij willen ook de confidence. Dus je krijgt daar ook een soort van workshop om met je rechte rug daar. Hè? Dan gaan we die Prodowaka lopen, dus die gaan we ook uitproberen. En dat doen we natuurlijk helemaal in zijn essie, op zijn, zoals het hoort. En dat is op de bazuinkoor, op de band gaan we dat doen. Dus het is een soort van een try-out, kun je zeggen.
0: In de bibliotheek dus in Utrecht.
1: In de bibliotheek in Utrecht, in Neude en op de Neude. En je krijgt ook een beetje de spelregels mee. Dat je helemaal een maand lang kan gaan klaarmaken voor de Prodowaka die dus op 1 juli gaat plaatsvinden. Maar eigenlijk is het stiekem de echte kick-off van Kitty Kotti van dit jaar.
0: De kick-off van Kitty Kotti dus in Utrecht. Dankjewel voor je tijd, Maureen, sowieso. En je hoort het, wil je daar dus bij zijn in de bibliotheek van Utrecht aankomende zondag.

0: Noord met Camille.
1: Geen schoolbel, geen klaslokaal, maar les aan de keukentafel. Thuisscholing groeit, maar de kwaliteit is moeilijk te controleren. Is het daarom nog wel verantwoord of moet het geschrapt worden? Ik vraag het in Utrecht.
2: Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik denk dat het goed is voor kinderen om sociaal gebied dingen te leren. Alhoewel, als je thuisonderwijs doet omdat je bijvoorbeeld met je kinderen veel gaat reizen naar het buitenland, dan vind ik het nog wel weer een goede reden hebben, want dan hebben die kinderen echt een doel, zeg maar. Dan leer je ze ook nog wel echt dingen.
3: Als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de Bellinga's, ik denk dat die mensen nogal dom zijn en dat die niet hun kinderen les moeten geven.
4: Ja, maar dat is dan een voorbeeld van mensen die de verantwoordelijkheid op zich nemen en daar slordig mee omgaan, toch? Ik denk dat als je de keuze maakt om je kinderen thuisscholing te geven, dat je wel als ouder zelf de verantwoordelijkheid moet nemen om ze de juiste dingen bij te brengen en ook te beproeven op de juiste dingen.
5: Ja, ik denk gewoon dat er veel te weinig op gecontroleerd wordt of het goed wordt gedaan. Dat is het vooral. Ik vind thuisonderwijs mag best als het allemaal heel goed gecontroleerd wordt, maar dat is allemaal niet zo. Dus vandaar.
1: Want in Den Haag zijn ze daar al mee begonnen met het schrappen van thuisscholing. Dus ook inderdaad om die reden dat ze niet goed kunnen controleren. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ik vind het goed dat ze ermee bezig zijn. En ik vind eigenlijk dat ze de ouders misschien nog wel strenger moeten aanpakken die hun kinderen thuis laten. Want dat heeft vaak ook een beetje een rare reden, vind ik. Ik had bijvoorbeeld deze week wat een uitzending van Boos. Daar had ik bijvoorbeeld een meisje gezien die vanwege geloofsovertuigingen niet naar school mocht. En dat ze alleen maar christelijke boeken moest lezen en zo.
1: Want als jullie de keuze zelf hadden gehad, wat zou jullie voorkeur dan zijn en waarom?
3: Ik zou altijd naar school gaan. Omdat ik het ook gewoon belangrijk vind voor je sociale contacten. Bijvoorbeeld, al mijn vrienden heb ik ook ontmoet op school. En als je niet naar school gaat, dan denk ik dat je misschien überhaupt geen vrienden hebt en gewoon eenzaam opgroeit.
5: Ik denk dat corona dat ook een beetje bewezen heeft met hoe het was om echt thuis te zitten en de hele tijd op elkaars vingers te zitten. En dat was, vond ik ook echt niet leuk. En ik heb ook iedereen leren kennen op school waar ik allemaal mee omga. Dus ja.
4: Nee, zeker wel school. Ik denk dat de sociale interacties op scholen met ook andere kinderen wel heel belangrijk zijn. Ook voor de groei en het eigen maken van de persoonlijkheid van een kind, denk ik. Los van de educatie zelf.
5: Nou ja, een ouder heeft natuurlijk wel zeggenschap over een kind. Dat klopt. Maar ik vind wel dat je als kind er zelf voor mag kiezen of je naar school gaat of niet. Al helemaal omdat dat voor sociaal gebied heel belangrijk is om, ja, goed om te leren gaan met mensen.

0: vind je in een hele zware periode alsnog de kracht om iets moois op te bouwen voor jezelf. Claudina is dat gelukt en helpt nu anderen om hetzelfde te doen met haar onderneming Connected by Clau. Hey, welkom Claudina.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.
0: Zeker.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Hey, zoals je het zelf heel erg mooi verwoordt, jij bent een van de overwinnaars van de toeslagenaffaire. Hoe heeft dat geleid tot het starten van je onderneming Connected by Clau?
1: Ik ben zelf dus gedupeerde en ik noem mezelf geen gedupeerde, maar overwinnaar. Omdat ik het zie als een overwinning, wat mij uiteindelijk overkomen is.
0: Ja.
1: Hoe dat eigenlijk is gelopen, ik heb tijdens die hele moeilijke periode, had ik echt zoiets bij voor mezelf van dit ain't my story. Ik wist dat dit niet het eindpunt was. Ik wist op dat moment van dit is niet wat ik voor mezelf wens, wat ik wil. Dus ik ben toen eigenlijk heel erg gaan denken van wat wil ik eigenlijk en waar wil ik naartoe? En eigenlijk als je op de bodem zit, het enige wat je kan doen is omhoog. Dus dat is het positieve ervan. Dus ik ben eigenlijk gaan bouwen, gaan klimmen, aan mezelf gaan werken. Ik werkte al in het onderwijs, maar ik dacht, wat wil ik nou? Ik wil echt gaan mensen gaan inspireren hiermee. Ik wil coaching gaan doen. Zo is het eigenlijk gaan rollen. Dus toen ben ik eigenlijk op een heel nieuw punt gekomen. Een nieuw vertrekpunt om mezelf echt compleet anders neer te zetten. En daarin van een dieptepunt, een hoogtepunt te maken voor mezelf. En daarin anderen mee te nemen.
0: Wat mooi.
1: Ja. Ja.
0: Hey, begeleid zowel ondernemers als mensen die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hoe komen die twee werelden bij elkaar in jouw coaching?
1: Ik zie eigenlijk, je onderneming is part of you. Jij bent eigenlijk je onderneming. Dus dat is voor mij staat dat naast elkaar. Als jij bloeit vanuit jezelf, bloeit ook je onderneming. Als ik niet bloei, bloeit mijn onderneming ook niet. Dus eigenlijk help ik ondernemers, maar ook mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Die in hun onderneming willen bloeien, die willen staan. Zelfverzekerdheid, dat is eigenlijk, het begint altijd bij jezelf. En als jij je goed voelt, als jij je sterk voelt, dan gaat je onderneming ook omhoog. Dus dat is eigenlijk waar mijn coaching echt om draait in het businessstuk. We beginnen vanuit binnen en we gaan bloeien naar buiten.
0: Mooi.
1: En je onderneming ook natuurlijk.
0: Ja, dat gebeurt dan beide eigenlijk. Ja. Je zegt al iets over jouw coaching. Maar wat kunnen mensen verwachten als zij voor de eerste keer bij jou aankloppen?
1: Sowieso een nieuw begin. Nieuw vertrekpunt. Mm-hmm. We gaan starten aan iets heel moois. Aan een mooie reis. Want ik heb zoiets van dat er is gebeurd. Of waar je ook staat in het leven. Je kan altijd vooruit. Dus we gaan vooruit. We gaan kijken wat zijn je wensen, je doelen. En vanuit daar gaan wij samen stappen maken. En ben ik eigenlijk je grootste supporter. En maken we er een hele mooie reis samen van. Maar zelf mag je je stappen zetten daarin.
0: Dit klinkt heel fijn. En alsnog zijn er soms mensen die toch wel twijfelen om hulp te zoeken. Wat zou je tegen die mensen zeggen?
1: Ik zou zeggen tegen de mensen die hulp, of althans die twijfelen. Want soms is het toch best wel een taboe. Je bent nooit alleen. Weet je, waar je ook bent, wat je ook overkomen is of waar je in zit. It ain't your story. Het kan altijd nog anders. En vraag om hulp. Weet je, het is juist kracht om hulp te zoeken.
0: Zeker.
1: Om

0: te gaan groeien. Om jezelf om nieuwe stappen te maken in hetgene waar je naartoe wil gaan. Dus het is alleen maar powerful als je voor jezelf kiest. En kiest om hulp te zoeken.
1: Voor de mensen die nu luisteren en denken, ja, ik wil deze stap wel zetten. Jij hebt volgende week dinsdag al een hele laagdrempelige manier om te beginnen.
0: Ja, klopt.
1: Wat is dat? Vertel.
0: Ik heb volgende week een gratis masterclass. Volgende week dinsdag, 9 juni. Van 8 tot 9 online.
1: Ja.
0: Waarin ik eigenlijk, het heet On Your Identity. En dat is letterlijk in je identiteit staan. Dus in je mooiste leven gaan staan. Wat wens je voor jezelf? Wat wil je voor jezelf? En dat echt ook gaan claimen. Niet alleen mijn eigen journey neem ik je daarin mee. Maar ook de stappen die ik heb gemaakt. Maar ook welke stappen kan jij voor jezelf maken. Dus eigenlijk een inspiratieuur eigenlijk. Vol positiviteit en kracht. Dus iedereen kan er gratis deelnemen.
1: Ja, gratis en online.
0: En online, ja.
1: Dat is heel toegankelijk.
0: Heel toegankelijk. Ja. En dat is ook echt mijn intentie. Laagdrempelig laten zien aan mensen. Weet je, wat er voor jezelf mogelijk is. Het is altijd mogelijk om in je mooiste leven te stappen.
1: I love.
0: Ja.
1: Hey, Claudina, super bedankt voor het komen en het delen van je verhaal.
0: Graag gedaan.
1: Hey, waar kunnen de luisteraars je vinden voor meer informatie?
0: Sowieso op mijn socials. Instagram Claudina da Graça _ en Connected by Clau. Mijn Instagram ben ik heel actief op. En ze kunnen mij altijd op www.connectedbyclau, de website. Dus ja, volg me, stuur me een bericht. Weet je, als je denkt van, hey, ik ben echt aan toe. Ik weet dat er meer in mij zit. Ik wil stappen gaan maken. Stuur me een berichtje.
1: Dankjewel.

0: Met Camille.
1: Van elk item 2 maten bestellen en daarna weer retourneren. In Amsterdam, de pakketstad, is retoursturen bijna net zo normaal als bestellen. Daarom ben ik in de stad met de stelling, we denken te makkelijk over retourneren.
2: Eens. Omdat het heel veel geld kost om de pakketjes terug te sturen. En ja, ik heb zelf ook een bedrijf, dus ik weet hoeveel kosten eraan verbonden zijn.
3: Er wordt zoveel online besteld. En dan denk ik van ja, de winkels in de stad, en die dan? Het wordt steeds rustiger.
2: Als iets niet past, dan vind ik wel gewoon normaal dat je iets terug kan sturen natuurlijk.
4: Je kan het ook bestellen als het gratis retourneren bij staat. En dat is alleen maar lekker. Ja, je kan bijvoorbeeld 2 verschillende maten keer doen. En degene maat die je niet past, keer gewoon weer lekker terugsturen. Ja, met het milieu en alles erop en eraan is natuurlijk wel een stuk slechter. Maar heel eerlijk, we gaan toch allemaal dood.
5: Ik vind dat we toch wel wat meer moeten letten op het milieu. En door een broek in 3 verschillende maten te bestellen en dan 2 terug te sturen, verspil je toch best wel veel kosten. En is het ook niet goed voor het milieu.
1: Want is jouw koopgedrag online dan hetzelfde als in de winkel? Of zit daar wel nog een verschil in?
3: Ik shop ook wel bewust, maar ik moet zeggen, als ik twijfel over een maat, dan ben ik wel geneigd om een extra artikel te bestellen. En ja, als er dan gratis verzending aan verbonden zit, dan ben ik er ook wel iets makkelijker in om het terug te sturen. Dus ik ben ook wel guilty.
5: Bij mij is het wel hetzelfde. Ik bestel 1 maat broek. Maar ja, als je niet past, moet je hem natuurlijk wel terugsturen. Maar een andere optie is hem ook om hem in de winkel terug te brengen. Dat doe ik ook vaker. Dan krijg je ook sneller je geld terug. Of je kan hem sneller omruilen voor de juiste maat.
4: Nou, ik ben dus helemaal niet van het online shoppen. Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk. Dan ga ik voor mijn vriendin of gewoon in mijn eentje ga ik gewoon een stad in. Ik woon in Amsterdam. Dus dan is het helemaal lekker voor mij natuurlijk. Dan ga ik gewoon een paar winkeltjes in. En dan kan ik gelijk zien hoe het past. En met online bestellen, dan moet je weer een paar dagen wachten. En weer even kijken of het wel of niet kan. En dan moet je het weer terugsturen. En dan ben je alweer geld kwijt. Dus ik ben liever gewoon van het fysieke shoppen, ben ik in ieder geval.
1: Wanneer ga je dan zeg maar naar de winkel? En wanneer kies je er toch voor om online te bestellen?
5: Ik denk dat ik dingen die, waarvan ik weet, oké, dat ga ik wel passen. Dat ik dat sneller online durf te doen. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een broek, dan ga ik toch wel liever naar de winkel. Want dat gaat 9 van de 10 keer op BH's. Dat gaat toch altijd wel mis.
6: Je kan ook online kijken of het zeg maar in de winkel of voorraad is. Dus als je dan iets online ziet en dan denk je, oh, ik weet niet welke maat het is en zo, dan kan je net zo goed naar de winkel gaan.
3: De winkel, als ik tijd heb. Ja, ik ben zelf ook eigenaar van een bedrijf, dus ik heb niet superveel tijd. En dan is het wel makkelijker om 's avonds even te scrollen. Maar ja, als ik tijd heb, ga ik liever naar de stad.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Trek je niet.

0: Het goed. Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vanavond in Mokro's.
2: Ik heb een feestje.
3: Hoe bedoel je ik?
2: Wij hebben een feestje.
4: We moeten Mo vertellen over Noah.
5: We gaan naar binnen komen.
6: Je bent toch gekomen.
7: Manager van Soufiane Tensemani.
8: Hanneke is toch jouw agent?
1: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
0: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een platform voor hiphopliefhebbers door hiphopliefhebbers. Dat is wat het Haagse begrip 5-4 is. Ja, en dat daar veel behoefte aan is, dat is wel duidelijk, want inmiddels is het een heel begrip geworden. En een van de mannen hierachter is inmiddels aangeschoven. Give it up for Jack!
1: Yes, yes, dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Het is stormachtig buiten, maar ja, we zijn aangekomen.
0: Naar binnen is het wel gezellig, hè?
1: Super gezellig.
0: Ja, dat moet je nu wel zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, voor de mensen die 5-4 nog niet kennen, wat is 5-4 precies en hoe is het allemaal begonnen?
1: Ja, 5-4 is een hippe platform in Den Haag, wat ik een aantal jaar geleden heb opgericht. Het is een hippe platform wat begonnen is uit de behoefte om artiesten bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Voornamelijk mensen die net beginnen met muziek of eigenlijk de volgende stap daarin ook willen zetten. Ik noem het altijd een springplank voor lokaal talent. Mm. En inmiddels is het niet alleen meer lokaal. Het is ook echt landelijk geworden nu bijna. En ja, we hadden laatst ons 5-jarige anniversary. Dus ja, we zijn al een tijdje bezig. En het gaat super lekker.
0: Nice. Hey, en de naam 5-4 is inmiddels best wel een begrip geworden. Dat zeg je zelf ook al. En de naam is een mooie ode aan het openbaar vervoer, heb ik begrepen. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt zeker. 5-4... is afgekort van 5400. En dat is de tramzone van Den Haag Centrum. En ja, weet je toch, als je vroeger nog strippenkaart hebt gebruikt, dan moet je altijd strippen afrekenen per zone, zeg maar. En de tramzone van Den Haag Centrum was 5400 altijd. Is het volgens mij nog steeds, maar dat maak je nu niet meer zo mee, want je doet niet meer stempelen en zo.
0: Nee.
1: En ik heb zelf heel lang in het centrum gewoond. Dus vandaar 5-4.
0: Je zag gewoon een ode aan je eigen stad.
1: Ja, precies. En 070 kent iedereen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik zocht iets lokales en dat is 5-4 geworden.
0: Nice. Heel slim. Hey, en dat het platform werkt, nou, dat is laatst ook weer bewezen. Jullie hebben namelijk een hele toffe wedstrijd gewonnen. Vertel.
1: Ja, zeker. We hebben meegedaan aan de Levels Music League. Dat is een competitie in Rotterdam. In Worm. We hebben daar gestreden met 3 andere contesters, om het zo te zeggen. En we hebben met ons label 5-4 Enterprise uiteindelijk de winst gepakt. En we hebben een dikke vette belt mee naar huis gekregen, dus dat is heel mooi.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Was je trots?
1: Ja, super trots. Niet alleen op mezelf, maar ook op de rest van het team.
0: Ja.
1: We hebben 5 rappers onder contract staan. We hebben 2 producers en mensen die achter de schermen keihard werken. En iedereen heeft zijn bijdrage geleverd. En ja, we zijn boven onszelf uitgestegen, dus ik denk dat ik terecht heel trots kan zijn, ja.
0: Geweldig, je doet heel veel, dat zeg je net al. 11 juni is de volgende editie van 5-4 in Paard. Hoe stellen jullie dan een line-up samen? Hoe doe je dat?
1: Ja, soms gewoon een beetje freestyle eigenlijk. Kijk, soms komen er gewoon mensen op TikTok en die zeggen van, yo, kan je me checken? Ik zou het een keer leuk vinden om op de line-up te komen staan. Ik probeer alles echt te checken, maar soms kom ik er niet aan toe. Maar het komt wel eens voor dat er dan iemand tussen zit waarvan ik denk, yo, die wil ik gelijk eigenlijk gewoon een keertje live zien. Dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. Mm-hmm. Ik probeer sowieso altijd 1 of 2 Haagse acts ook te boeken, want het is natuurlijk wel een lokaal ding. Maar daarnaast probeer ik ook altijd weer andere acts van andere steden te boeken, zodat er een soort van, hoe noem je dat, een soort van mix ontstaat tussen mensen van verschillende scenes en verschillende delen van het land, zeg maar. En wat ik ook niet onbelangrijk vind om te vermelden, ik probeer ook altijd wel te zoeken naar vrouwelijk talent. Ik vind het zelf heel belangrijk dat onze vrouwelijke bezoekers ook zien dat er een dame op stage staat. Ik vind ook dat we dat nodig hebben. En ik vind dat als boeker, als programmeur of hoe je het ook wil noemen, dat ik de verantwoordelijkheid heb om dat ook te laten zien van, hey,
0: ja.
1: Dat ik daar extra op let, zeg maar.
0: En is het dan moeilijk?
1: Ja, het is wel een uitdaging.
0: Maar hoe komt dat? Want dit is iets wat ik wel vaker ook hoor. Hoe kan dat?
1: Ja, ik denk gewoon dat het een beetje te maken heeft met dat er gewoon meer mannelijke rappers zijn. Net zoals dat er meer mannelijke stratenmakers zijn. Zijn er meer vrouwelijke nagelstylisten bijvoorbeeld.
0: Fact.
1: En ik denk dat qua andere genres is misschien wel een beetje wat meer gelijk of zo. Mm-hmm. Maar hiphop is misschien wel een klein beetje masculin of zo. Misschien heeft het daarmee te maken.
0: Ja.
1: Het is een beetje stoer natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen, ja, misschien heeft het daarmee te maken. Ik weet het niet, het zijn allemaal speculaties.
0: Ja.
1: Maar daardoor is het soms wel lastig om voor elke editie een dame te vinden. Daar doe ik dan wel mijn best voor, maar ik ben altijd heel erg blij als ik heb voor de komende editie weer een hele toffe act op stage staan en dat een FMC is, zeg maar.
0: Nice, ja. Oké. Okay. Hey, 11 juni dus, wat kunnen we verwachten nog meer?
1: Ja, 11 juni wordt super dik. We hebben DG5400, is een artiest van ons eigen label. Hij heeft vorige week een kadershow neergezet bij de laatste ronde van Leffers Music League. Ja, daar kan je echt naar uitkijken. We hebben W4 uit Den Haag, hele jonge rapper die echt op alle soorten beats uit de voeten kan. Ik ben heel benieuwd naar zijn energy. Hij is altijd bij de open mics ook en nu gaat hij voor de eerste keer een eigen show doen. Ja, dan hebben we Jazz Bass uit Rotterdam. Dat is een vrouwelijke artiest. Hij is echt super energiek, charismatisch. Eigenlijk moet ik even speaken slecht, hè. Wie staat er nog meer op de lijn?
0: Heel veel.
1: Damn.
0: Ze zit hier even te scrollen. Hey, Jack, waar kunnen we checken?
1: Check ons op 54 op alle socials.
0: Ja.
1: Daar zijn we sowieso te vinden. Je kan ons label checken op 54 Enterprise.
0: Ja.
1: Ja, kom ons ook gewoon checken in Paardcafé volgende week.
0: Gaan we doen. Dankjewel voor het komen.
1: Ja, toch? Bedankt.

0: J1 and Tion Wayne Hordiam at Night Away here on the block.
1: On the block met Annelijn.
0: Ik praat niet over mijn gevoelens. Ja, dat hoor je mannen nog steeds helaas vaak zeggen. En in sommige culturen is het zelfs nog steeds de norm. Medeoprichter van Stichting Black Men Talk in Amsterdam, Stefland, die kan erover meepraten, zit hier tegenover mij. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goed dat je hier bent. Het is natuurlijk de week van de mentale gezondheid. Ja, de naam zegt misschien al een beetje Stichting Black Men Talk.
2: Mm-hmm.
0: Maar wat doen jullie nou precies?
2: Ja, wij organiseren voornamelijk praatsessies voor de mannen uit de Afrikaanse diaspora in Amsterdam en omstreken. En deze praatsessies zijn voornamelijk elke woensdag. Dus morgen hebben we weer eentje. We hebben 2 keer per maand hebben we een sessie. En dan bespreken we voornamelijk mentaal gezondheidsonderwerpen. Zoals liefdesverdriet, verlatingsangst, vaderschap. Maar ook wel zelfmoord, zelfdoding en noem maar op. Dus eigenlijk taboe onderwerpen voor de maatschappij bespreken we voornamelijk.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je best wel wat heftige verhalen voorbij hoort komen in zo'n praatsessie.
2: Ja.
0: Van nou, al die praatsessies die je hebt bijgewoond inmiddels, wat is daarvan dan bijgebleven? Is er een verhaal of iets?
2: Zeker. Dat is denk ik 3 jaar geleden. Kwam er een broer naar een van onze sessies. En meestal hoe wij beginnen is met zo'n praatsessie is, vragen we altijd aan iedereen van hoe gaat het met je en welk cijfer geef je jezelf? En deze broeder kwam met de cijfer 3. En na onze sessie had hij de cijfer 9. En na de sessie toen zei hij tegen me, Stef, deze sessie heeft mij gered, want ik wilde zelfmoord plegen.
0: Wow.
2: En dat heeft echt een grote impact op me gehad. Omdat er niet veel wordt gepraat over mannen die zelfmoord of willen plegen of hoe ze zich voelen. Dus dat was een grote impact. Omdat ik er ook zelf heb meegedeeld. Dus dat stukje wel eigenlijk een beetje.
0: Wauw. Nou, ik vind het mooi om te horen, als het goed is, deel je er nu niet meer mee.
2: Nee. Hè,
0: na al deze sessies die jullie kunnen doen.
2: Nee.
0: En jullie hebben het ook altijd over een ander soort thema. Hè?
2: Mm-hmm.
0: En morgen gaan jullie het dan hebben over onzichtbaar zijn in de maatschappij.
2: Mm-hmm.
0: Herken jij jezelf ook in dat thema?
2: Heel erg wel. Omdat wij als mannen, wij denken dat we veel moeten providen voor ons gezin. En dan vergeten we dat stukje mentale. Terwijl uiteindelijk zie ik het zo, je lichaam is je tempel. Dus als jij alleen maar aan het werken bent en je zet geen energie in het mentale en fysieke, dan uiteindelijk stoort je neer. Dus we zeggen ook altijd tegen de mannen, jij bent de tempel en daar begint het mee. Want uiteindelijk als je batterij leeg is, ga je niet kunnen bloeien en je familie en de rest meer kunnen geven. Dus dat zeggen we ook altijd.
0: Nou, dit zijn echt inzichten die ik eigenlijk elke man zou gunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er best wel veel mannen zijn die dit ook graag zouden willen bijwonen, maar die het toch spannend vinden of moeilijk om die stap te zetten.
2: Mm-hmm.
0: Hebben jullie een manier, of proberen jullie op een of andere manier toch die drempel te verlagen?
2: Ja, onze praatzekers zijn heel laagdrempelig. Net als dat je vroeger op basisschool zat je in een kring na het weekend en dan vragen ze van, hoe was je weekend? Dat is eigenlijk hoe wij het ook doen, gewoon in een kring met 10 à 15 man. En dan vragen we ook gewoon, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Welk cijfer geef je jezelf? En daaruit wordt er eigenlijk een safe space gecreëerd.
0: Je bepaalt zelf wat je deelt ook eigenlijk.
2: Je hoeft niet per se wat te zeggen. Dat zeggen we ook altijd tegen de mannen die als voor het eerst komen. Je hoeft niet te praten per se. Het is al mooi dat je hier voor het eerst bent, de stap hebt genomen om hier te komen. Dus dat zeggen we ook altijd.
0: Ja, heel mooi.
2: Zeker.
0: Sowieso heel tof waarmee jullie bezig zijn. En ik wil je bedanken dat je er was.
2: Graag
0: gedaan. Want laten we veel meer awareness verspreiden over dit onderwerp. Stefland dus van Black Men Talk, Stichting Black Men Talk. Je kunt ook gewoon naar de website, hè? En dan kun je altijd checken.
2: Zeker.
0: Of er weer nieuwe sessies zijn.
2: Zeker, via Instagram kan je op ons Eventbrite komen. Dus hou ons in de gaten.
0: Ja, en dan nog een kleine disclaimer. Worstel jij zelf ook met donkere gedachten of zelfs zelfmoordgedachten, dan kun je erover praten via 113 of chatten via 113.nl.

0: Sport met Camille.
1: The Come Up is de showcase van de nieuwe generatie Amsterdamse hiphopartiesten. Achter de schermen staat Ademas, een organisatie die jongeren begeleidt en ondersteunt met coaches die in dezelfde wijken zijn opgegroeid als deze jongeren. Ze helpen artiesten groeien, zowel muzikaal als persoonlijk, en ik ben erbij in Bitterzoek.

0: Yes, Jesse hier, so what up?
1: Ja, talk, nummer 1, Roxy hier al.
0: Yes, en wij staan hier bij Bittersoet Backstage VIP. Ik en mijn boys gaan er een gezellige avond van maken, man. Iedereen gaat zijn eigen tunes performen, dus we zijn allemaal ready. Natuurlijk de OG Legend Rox ook, waar ik zelf ook de eer mag hebben om met hem twee nummers te gaan performen. En we gaan deze show vanaf wat killen, man.
2: Zijn de mensen in de zaal voor lul

0: Jess en Rox, een paar maanden geleden was ik al bij jullie studiosessie in Ademas Noord, waar jullie toewerkten naar deze showcase. Hoe hebben jullie de afgelopen maanden ervaren?
1: Vooral hard werken, denk ik. Iedereen doet natuurlijk zijn eigen ding, maar ik denk dat we al deze maanden wel vooral goede muziek hebben gemaakt.
2: De groei van die gasten, ja, toch veel. Zag je al dat het gewoon ruwe diamanten waren, maar om te zien waar het gewoon nu naartoe is gegaan, de passie voor muziek, dat is iets wat ons gelijk samenbrengt. Je weet toch, het leeftijdsverschil merk je daarin niet eens meer. Het enige wat ik nog merk is dat deze Jess me altijd u blijft noemen in de studio. Ja, toch maar. Voor de rest zou ik anders geen verschil merken.
0: En hoe was het voor jou om samen te werken met Rox?
1: Sowieso een eer om te werken met een legend natuurlijk. Ik heb veel geleerd van Rox ook. Meerdere tunes gemaakt met hem ook. Dus ik heb gewoon vooral ook ervaring opgebouwd en mezelf gewoon zien groeien in dat. Ik voel nog buiten langer te zijn. Wie je weet doen, voel nog wat het anders te zijn. Mijn leven krijgen was zo klein. Wat is Young boy, mama, mama, go back.
3: Ik ben trots op allemaal en we hebben gezien dat die muziek ze heeft geholpen om meer een positieve ontwikkeling door te maken en die straatshit steeds meer achterwege te laten. En ze hebben allemaal harde shows neergezet.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was echt super tof om allemaal jongens hier zo te zien. En ik heb echt genoten, man, sowieso. Het is gewoon hard werken. En als je talent erin zit, dan moet je het sowieso blijven pushen, man. Dus als je een talent hebt voor muziek, blijf eraan werken. Maak studio tijd, word beter erin. En zo maak je stappen, man. Dus ja, maak je gewoon je tijd in de studio, man. Werk eraan.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your

0: your sound.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristote en Cho van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
4: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsitjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Pas je eindelijk het perfecte

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredoom in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat van het
1: New Music. New Music. New Old Funnies.
2: Christian D. featuring Dior.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren? Dan moet ik ze meenemen in mijn handtas.
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn is ook.
3: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Hermanos! Ja.

0: NL, your city, your sound.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

0: Vanavond in Mokro's.
1: Ik heb een feestje.
2: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
3: We moeten hem al vertellen over Noah.
2: We gaan naar binnen komen.
4: Yassin.
5: Je bent toch gekomen.
2: Manager van Soufiane Temsemani. Hanneke is er jouw agent.
0: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien & Vara op NPO 3.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

met FOMO. Mijn hele feed stond vanochtend vol met filmpjes van Ye. Ik heb het dan over Kanye. Ik kan nog niet aan wennen om hem Ye te noemen. Op een wereldbol met daaronder overal de caption: beste concert ooit. En ik wilde hier absoluut niet heen, hè. Maar vanochtend dacht ik: waarom is iedereen zo enthousiast? Wat heb ik gemist? En misschien voel jij die FOMO ook, dat kan. Dan kan ik natuurlijk wel een beetje Kanye voor je draaien. Of misschien denk je juist: nee, alsjeblieft niet. Ik heb genoeg van die gast gezien. Ik heb een betere tune in gedachten. Hey, dan draai ik die ook met alle liefde. Wat je ook wil horen, laat het me gewoon weten via de NPO Luister-app. Want je luistert naar Weekend Request. Dus jij bepaalt wat ik ga draaien. Je kunt een berichtje sturen. Maar wat ik nog gezelliger vind, is een voice memo. Bad & Bougie hoor je nu. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij.

dankzij de request van Dennis. En vroeger stond ik iedere zaterdagnacht om 3 uur 's nachts op de bar te dansen. Maar als je dat nu doet, kan het zomaar ineens op TikTok staan. En dat verandert alles aan het uitgaan van nu, vind ik. Zometeen hebben we het erover bij de situatie soundtrack. Fun it! Fun it! Fun it!

0: ben op zoek naar een track die jou meteen terugbrengt naar je legendarische clubnachten.
1: De situatie soundtrack.
0: Gisteren sprak ik een groepje twintigers. Nou, niet dat ik zo oud ben, maar wel iets ouder. En ik vroeg, hé, wat gaan jullie doen vanavond? En ik verwachtte gewoon iets over, ja, ik ga naar die viszaal of ik heb daar een huisfeest. Maar het antwoord was, nee man, ik ga lekker naar huis in mijn bed liggen. En ik hoor dat steeds vaker. En weet je, good for you als dat is wat je wil. Maar ik dacht, ja, ik vind het ook zo zonde. Ja, niemand gaat meer uit. En ik heb echt in die 20 jaren gewoon de beste tijd van mijn leven gehad. Uit onderzoek blijkt ook dat er steeds minder jongeren naar de clubs toe gaan. Ja, ik heb wel een theorie waarom dat is veranderd eigenlijk. En ik denk omdat toen de tijd kon ik dus om 3 uur 's nachts ergens op een bar staan dansen zonder dat daarvan een filmpje op iemands story werd gepost. Dat je ineens voorbij kwam. Of ik kon met iemand zoenen zonder dat diegene me 5 minuten later ging volgen op social media. Sommige dingen waren gewoon anders. En ik heb wel het idee dat dat echt het uitgaan van nu heeft veranderd en waarom het nu gewoon allemaal wat dooier is. Het is gewoon saaier, minder spontaan en zo. Maar er zijn nummers die mij meteen terugbrengen naar die nachten. Naar die wilde nachten waarin je gewoon alles kon doen zonder dat daar bewijsmateriaal van was. En ik weet zeker dat jij ook zo'n tune in gedachten hebt. Dat je denkt, oh, waar ben ik daar los op gegaan? En die track, die zoek ik voor de situatie soundtrack vandaag. Dus, welke track brengt jou meteen terug naar je legendarische clubavonden? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dat kun je doen met een berichtje. Maar wat ik nog leuker vind, is als je me er gewoon even over vertelt. Neem mij mee, stuur me een voice memo en vertel me over die nachten waarvan je denkt, ja man, wat was het leven goed in die club?

0: jij voor certain hebt gepartied. Back in the days, in de clubavonden van je leven.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, welke track past erbij de beste clubnachten die je ooit hebt meegemaakt? Ik heb een theorie dat iedereen die nu in de 20 jaren is, gewoon niet dezelfde clubnachten, niet de wilde clubnachten meemaakt als 20 jaar geleden. Omdat, 20 is een beetje overdreven, misschien 15 jaar geleden. Maar social media was gewoon minder een ding. Je kon gewoon ongegeneerd dansen, dronken worden, zoenen, zonder dat dat werd vastgelegd en gelijk op social media werd geknald. En ik denk dat daarvoor iedereen wat timider is geworden of zo. Nou, Claire die dacht gelijk aan Club Tropicana. En PN komt met Don Omar. Dale Don Dali. Ja, die voel ik wel. Willem zegt 50 Cent in de club. Legendary. Ook goede nachten mee gehad. En Jeffrey die dacht juist aan Danza Kuduro. Maar er is één reactie in de NPO Luister-app. En die is voor mij wat nieuwer. Een beetje tegen het einde van mijn goede clubavonden. Maar ik ga er wel zo stuk om. En de reactie is van Leandro. En die zegt, op deze tune heb ik zoveel dames in de VIP gehengeld. Hij heeft het over.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Komt

0: tickets via l3bboost.nl.
1: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
5: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
4: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
6: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
4: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
10: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
11: Vanavond in Mokro's.
12: Ik heb een feestje.
13: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
14: We moeten Mo vertellen over Noah.
15: We gaan naar binnen komen.
16: Leon. Yes, in.
17: Je bent toch gekomen.
18: Manager van Soufiane Tansemani. Handelijk is er.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: moest tillen, rollen, helemaal rond. Naar buiten duwen en je rug laten rollen. Dip It Low hoorde je en Fabulous staat natuurlijk ook op de track. En ik ben benieuwd, vind jij deze tune nog steeds aan of moet die gaan? Want jij bepaalt of ik hem zo ga draaien op Phonix. Hoe werkt dit als je voor het eerst luistert? Je stemt aan als je Dip It Low zo meteen wil horen en je stemt gaan als je dat niet wil. De meeste stemmen die gelden, maar voice memo's tellen voor 2 punten. Zo gaat dat. Er zijn al een hoop tracks in de prullenbak beland, waarvan we denken, hey, die hebben ze best tijd gehad. Of Dip It Low dat ook is, daar gaan we zo achter komen. Breng je stem uit in de NPO Luister app.
1: Dit is Jonna Fraser. En deze week ben ik de dikste. Shout out.

0: de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan?
1: JJ, deze track is nog steeds aan. Aan, aan, aan.
2: Ah, die poko's aan, aan, aan.
3: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Ja, Cindy, die hoefde niet lang na te denken. Die stuurde gelijk een voice memo.
4: Aan, sowieso, dank je.
0: Ik ga zo'n stuk opnieuw, dank je. Zo van, hé, hier hoeven we toch niet meer over te discussiëren. Draaien maar gewoon. Nou, ik ga je ook niet langer in spanning houden. Het is heel simpel. De stemmen zijn 100% voor aan op de classic die ik heb gekozen. En als je net intuned en denkt, hè, om welke track gaat het? Nou, om deze.

Fabulous met Dip It Low, een classic uit 2004. Ga ik hem zo meteen draaien of niet? Dat bepaal jij. De tussenstand is nu 100% voor aan. En als dat zo blijft, dan hoor je hem zo op Phonics. Maar je kunt nog steeds je stem uitbrengen. En misschien denk jij, nee, deze track heeft zijn beste tijd gehad. Ik wil iets anders horen, dat mag ook. Dan kun je ook gaan stemmen in de NPO Luister-app. Voice memo stellen voor 2 punten. Ga je Dip It Low zo horen?

hoorde je dankzij de request van Suze. En Moos wil graag kan je horen met Power. Want ja, hij heeft gisteren gemist. Je luistert naar Weekend Request en jij bepaalt wat ik draai. Dit is Phonics.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
4: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

artiesten die we nog niet draaien, maar misschien wel de next best zijn. En ja, omdat ik die artiesten ook gewoon wat liefde wil geven en een spot gun, hebben we dus deze plek vrij bij de Fresh from Friends. Denk jij nu, hey, ik ken

dat is? Ik denk niet dat het HWM is. Het is een hip-hop-formatie uit Delfzijl. En ze zegt, dit is zo'n leuke zomertune. Deze moet je echt draaien op Funix. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me weten in de NPO Luister-app.

de Quenza hoor je dankzij de request van Diallo. En zometeen heb ik één woord voor jou. En dan ben ik benieuwd of wij aan dezelfde track moeten denken. Maar eerst, Highest Flex, hier bij Funix.

me spelen. En ik vind dit altijd zo leuk. Want dat geeft me een beetje het gevoel of wij dezelfde gedachten hebben of niet. Mocht dit je eerste keer zijn, ik heb hier een rad met allemaal random woorden. En zo meteen druk ik op de knop en dan komt daar één woord uit. Het is heel simpel. Ik wil van jou weten welke track jij gelijk in je hoofd mee kan zingen waar dat woord in voorkomt. En soms denken we aan dezelfde, soms denken we aan totaal iets anders. Maar de track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Nou, ik ga mijn rad draaien en dan gaan we checken welk woord er vandaag uitkomt. Het woord vandaag is tweeling. Dat komt dicht bij huis. Ik heb zelf een tweeling, dus dat vind ik leuk. Wel een moeilijke, denk ik. Welk nummer heb jij nu gelijk in je hoofd waar het woord tweeling voorkomt in de lyrics? Laat het me weten in de NPO Luister app. Je kan een berichtje sturen. Je kan ook een voice memo sturen en het zingen of rappen als je niet weet hoe de track heet of van wie die is. Tweeling is het woord vandaag. Oeh, waar denk je aan?

0: haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog
1: aan dat, vind ik wel echt wel wild hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer.

Nou, Dimo en ik in ieder geval niet. Die stuurt in de NPO-luisterapp Yin Yang Twins. Ja, ik ben echt best wel streng. Als ik tweeling zeg, dan zoek ik ook het Nederlandse woord tweeling en niet de vertaling naar het Engels. Dus voor Jeremy ook My Twin van Roddy Ricch en Lil Durk. Ja, nee. Tenzij echt iedereen eraan denkt, hè, dan is het wat anders. Maar je was de enige. Ik moest zelf denken.

misschien omdat ik die momenteel heel veel luistert. Daar heb je de lijn, zij voelt mij geen tweeling. Maar ik was de enige die daaraan dacht. Dus blijkbaar is die lijn niet echt blijven hangen. Melissa, die is ook in de lyrics gedoken. Die komt met Fall in Love van Frenna. Je bent mijn tweeling. Heb ik nooit zo beseft. En Feline zegt, jullie draaien super vaak die van jou wil ik een tweeling. En ik denk, ja, ik weet welke je bedoelt, maar ik kom ook niet op de naam. Ik dacht even dat het Go Mama van Dior was. Maar ik ging hem luisteren, was hem toch niet. Als jij het wel weet, laat me even weten. Want ik kan het niet uitstaan dat ik er nu niet op kom. Die lijn van jou wil ik een tweeling. Maar goed, er was een track waar in ieder geval twee mensen aan moesten denken. Dus die zie ik dan maar als het meeste. Ook heel specifiek op de lyrics. Ze is een tweeling, ik laat alle tweeling, stuurt Ashley. En

en Jay Lauren hoorde je bij Funnix Weekend Request. Met de laatste tunes van deze ochtend. Maar blijf vooral luisteren, want Tante Chanel is al in de building. Dit zijn Cho en Zoe Tauran met Te Laat.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, New York Pizza en een brand trip. Tegenwoordig weten we er alles van. Maar we gaan er toch even over kletsen naar Sansa van Mensa. Dit is Go Mama Dior.

0: Dispensa met Mensa en Roby en Serrano. En vorige week had ik nog trek in pizza. Deze week hebben jij en ik er te veel van gehoord. Jij wist niet wie deze mensen waren. En nu weten jij en ik net iets te veel over hun leven. En er is dan ook nog een oma mishandeld?
1: Dus nu ook pizza, ik ga jullie gewoon een paar tips geven voor jullie volgende brandtrip.
2: Tante Chanel, schatje van me.
3: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pentas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
4: Hé, jij bent kapot gehad. We gaan op een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Ja, jij en ik hebben het over het New York pizza drama en Anna Dobler. En mocht je nou denken, hey Chanel, ik heb een baan, ik weet niet waar dit over gaat. New York Pizza heeft influencers uitgenodigd op een brandtrip naar Griekenland. En één dame, Anna Dobler, aan het einde van de trip maakte ze een video dat ze zei dat ze gepest werd op de trip. En dit vond ik zelf een beetje raar, want ze wou geen namen noemen. Maar ja, dan gaat iedereen speculeren wie het is. En iedereen weet wie op die trip was, want het zijn allemaal influencers. En nou zei ze dit.
5: Het begon voor mij op dag 1 dat er wel meerdere mensen naar me toe gekomen. Maar één iemand specifiek die dan zei, ik heb dingen over je gehoord en je bent niet mijn type bloedgroep, maar laten we er iets van maken.
0: Ik heb dingen over je gehoord. Nou, 2 dagen later postte Anna een video waarin ze vertelt dat het nieuws is gelekt. Welk nieuws, Chanel? Dat zij als 17-jarige een 82-jarige oma heeft mishandeld. En daar heeft ze 2 jaar voor vastgezeten. En kijk, dit is niks naar Anna persoonlijk. Zij heeft daar straf gezeten. Dit is 7 jaar geleden. Zij probeert echt iets beters te maken van haar leven. Maar wat in de white privilege is dit? Je krijgt niet als 17-jarige zomaar 2 jaar. Dan moet er echt iets ziek zijn gebeurd met die oma. Maar goed, dit is speculatie van mij op basis van algemene kennis. Mijn issue is dit. En deze dame op TikTok worden het gewoon geweldig.
6: Dus Anna heeft een 82-jarige man gewoon mishandeld. En ze heeft 2 jaar vastgezeten, maar ze mag nog steeds op brandtrips. En ze kan nog steeds een influencer worden.
7: Imagine if she was black.
8: All I'm saying is, als Anna donker was, she wouldn't be here with us right now. Ze zou niet eens influencer kunnen zijn of kunnen worden. Ze zou niet eens op brandtrips kunnen gaan. En ja, talking about, het is maar 7 jaar geleden. Baby, what if Anna beat your grandma up? Wat als Anna jouw oma in elkaar had geslagen en dan? Different story, okay.
0: Ja, we doen allemaal heel supportive, hè? Ik ook. Maar zou de Telegraaf Anna Dobler interviewen alsof dit een normale situatie is en het is zo zielig voor haar als zij een gekleurd persoon was? Ik denk dat het vooral hier, weet je, als je naar Vanix luistert, dat het goed is om bewust te zijn dat dit waarschijnlijk een ander verhaal is geweest. Anna was gecanceld. Geert Wilders zou er posten op Twitter. En dezelfde mensen die nu onder Anna's post commenten, knap dat je dit durft te delen, die zouden bij ons weg uit ons land commenten. Ja, zie je, ze zijn allemaal hetzelfde, hè? Of misschien hoor je dit nu en denk je, nou ja, je zit helemaal fout. Je bent veel te wokey woke aan het doen. Laat jij en ik erover praten. Kijk, nogmaals, is niks naar Anna persoonlijk. Zij betert haar leven. Het probleem dat ik hier aankaat had ook met een random fleur of een random deer kunnen zijn. Pak je NPO Luister-app erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo maken is wel het leukst. Denk jij dat Anna Dobler, New York pizza drama meisje dat 7 jaar geleden een oma mishandelde, ook zo aardig behandeld zou worden als ze een vrouw was van kleur?

0: Laat me zien, Amy Grace en Issy SB. Ja, ja, jij en ik hebben het vandaag over het New York pizza drama. Nou, influencers op de trip. Wit meisje zei, ik ben gepest op die trip. 2 dagen later komt er naar buiten. Zij heeft als 17-jarige een oma mishandeld en heeft daar 2 jaar voor vastgezeten. En nu doet heel het nieuws alsof het zo dapper is dat ze hiervoor naar buiten is gekomen. En nogmaals, het is niks persoonlijks naar haar. Maar deze dame maakte een heel goed punt.
1: All I'm saying is, als Anna Donka was, she wouldn't be here with us right now. Ze zou niet eens influencer kunnen zijn of kunnen worden. Ze zou niet eens op brandtrips kunnen gaan. En y'all talking about it is maar 7 jaar geleden. Baby, what if Anna beat your grandma up? Wat als Anna jouw oma in elkaar had geslagen en dan... Ow! Ow! Different story!
2: Phonics. Chanel.
0: Ja, jij en ik kregen een berichtje van Rashid. Rashid stuurde Tante Chanel, je hebt helemaal gelijk. Ze noemen dat meten met 2 maten. Ik ben zelf Marokkaan en ik kom dit vaker in het leven tegen dan normaal. Zoals je zei... Is het een getint iemand? Niet iemand met de naam Dirkse, dan was er zeker ophef in de media op alle kanalen. Nadia reageert met eerlijk. Ik denk van niet. Ik heb het gevoel dat vrouwen van kleur veel sneller als gevaarlijk of agressief worden neergezet. Terwijl bij witte influencers wordt gekeken naar hun persoonlijke groei. Nou, toevallig kregen we deze memo van Janice.
3: Hey, Tante Chanel. Ik hoorde net de oproep en het verhaal van Anna. En for real, als ze een zwarte vrouw was geweest... was ze sowieso neergezet als een angry black woman. Woman. Hoe je het ook uitspreekt. Dus dat.
0: Ja, ik voelde dat gewoon gelijk weer aan. Wesley... Die zegt, nou ja, ik snap je punt, maar ik weet niet of dit alleen over huidskleur gaat. Bekende mensen krijgen sowieso vaak een behandeling die normale mensen niet zouden krijgen. Ja, maar ik merk wel een verschil en bekende mensen die gekleurd zijn, als er dan iets fout gaat in hun leven, krijgen ze een grotere hoeveelheid kritiek op hun dak. En een stuk meer racisme dat opeens, weet je toch, verantwoord is voor de racisten. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet niet. Karim zegt, ik denk dat er hier te veel nadruk wordt gelegd op afkomst. Als er morgen naar buiten komt dat een bekende influencer een oma heeft mishandeld van kleur... Nou, dan krijgt die persoon sowieso het zwaar. Nee, dat klopt sowieso. Misschien ja, ligt het ook wel aan het stukje oma. Hadden we er minder moeilijk over gedaan als het een jong iemand was? Dat weet ik denk ik ook wel zeker. Nou, Anwar die komt ook nog binnen met mensen doen alsof ze super begripvol zijn. Maar als dit de gast was geweest met de Marokkaanse naam... had half Nederland gevraagd waarom hij nog een platform krijgt... en waarom hij zijn paspoort mag houden.

je een NO-deal met 24 Hours hier op Phonics. En jij moet aanstaande zaterdag in je kalender gaan zetten. Want dan zal de zon weer schijnen. En op Kruiskade, Hoefkade en de Dam wil ik dames met speakers zien lopen in korte rokjes, helemaal cute, helemaal slee. Want beseffen jullie dames wel, ons volkslied is net uitgebracht. Chanel. Ja, Klay Thompson, is hij een held of een volksverrader? Nou, vandaag weten jij en ik het niet helemaal meer. Hij had namelijk een relatie met de enige echte Megan Thee Stallion en besloot vreemd te gaan. Ja, ik weet ook niet hoe je het voor elkaar krijgt in je hoofd, maar vrouwen reageerden zo dramatisch, net als toen prinses Diana was overleden. Maar jij en ik moeten positief zijn. Jij en ik moeten blij zijn hiermee. Weet je waarom? Hot Girl Summer 2026 is aan. Als je een relatie hebt en je zit nu toevallig met je partner thuis, op de bank, in de auto, ergens aan het eten, kijk hem of haar aan en zeg: schat, het is uit. Tante Chanel heeft me nodig deze zomer. Sterker nog, schat, deze gaat uit naar jou.

0: Ja, helaas. Maar 24 seconden heeft ze gepost. Let's pray dat Megan Thee Stallion deze snel uitbreekt. En tot die tijd, ja, moeten we toch doen met deze banger.
1: I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch.

0: Holy Yo Daddy, Jonna Fraser en Lil Kleine. Een echte Phonix Tune. En Tante Chanel is vandaag nieuwsgierig. Hoe goed ken jij die Phonix Tunes hier?
1: Breinbreker.
0: Ja, je weet, in de echte Phonix Tunes hoor je altijd hier en daar een vreemde adlib. Wat ik doe, ik haal de instrumental ervan af en ik pak alleen die adlib. En ik wil van jou weten, uit welke Phonix Tune komt dit fragment? Zo simpel is het. Hij is vandaag weer supersnel, dus ik ga hem weer een keer of drie laten horen. Hier komt hij één keer. Nog één keer. Laatste keer. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker van vandaag kraken? Uit welke tune komt dit fragment?

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn is ook.
3: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: It's complicated with Jay
7: and Mahi.

0: www.funix.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
2: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan €8.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Hermano's. Ja, dat dacht je.

0: straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Heb jij de breinbreker vandaag gekraakt? Zometeen kom je erachter. Eerst nog muziek van Bad Bunny. En dit is Sluwe Olly samen met Jarzinho. Your city, your city.
2: Tante Chanel.
3: Hey lieverd, ik zal je even vertellen hoe het met de kids gaat. Hoe gaat het met jullie?

Marcus denkt dat het liedje Grey Goose is van Dries. Heeft hij weer een nieuwe tune uitgebracht? Ik ga hem zo gelijk voor je checken. Veetje die zegt, hey Chanel, ik denk aan Bayani. Volgens mij in de remix met Jason Derulo. Jennifer zegt, Afrotrap, Felle Move van MHD. We komen in de buurt. Lizzie zegt, is het dan La Puissance van MHD? Maar Jordi, Joris, Leroy en Jessie hadden het goed.

gekraakt? Was hij makkelijk? Was hij moeilijk? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Je weet het, morgen... Nou, morgen, het is eigenlijk zondag vandaag. Nee, aanstaande zaterdag weer een nieuwe breinbreker. Heb je hem gekraakt? Hartstikke goed. En zo niet, volgende keer beter. Wij gaan lekker luisteren naar Tyla en Zara Larsson.

0: Hey, weet je wie buiten is? Gewoon los. Wiz Khalifa.
1: Phonics. Chanel.
0: Jij maakt je zorgen om je vriendin als ze naar een Chris Brown concert gaat. Nou, tegenwoordig mag Wiz Khalifa erbij, hoor, op die lijst. Want die man voelt zich te vrij. Shirtloos. Wijnen, hele performance, op zijn knieën, tong uit. Hij heeft het hele podium, heeft hij laten voelen wat hij heeft. Wat was dat? Freak the fuck out. Echt, ik begon bijna briefjes naar mijn telefoon te gooien. Weet je, 20 euro briefjes, want het voelde anders niet juist. Waarom zie ik dit? En in de comments zeggen mensen, ay nee. Ik ben met mijn dochter gegaan, opeens Wiz Khalifa is sexy aan het doen op het podium. Nou ja, sexy. Eerder eng. Echt eng. En weet je op welke tune hij dit deed? Voordat ik je laat horen welke tune het is. Hoe oud was jij toen je deze tune pompte? Ik was in ieder geval echt veel te jong.
2: Ze zei,

Alsof het vrouwenlichaam niet al eng genoeg was. Niemand begrijpt het en gisteren stelde ik mezelf een gevaarlijke vraag. Hoe lang was de langste zwangerschap ooit? En het antwoord gaat je laten schrikken. Je hoort het na Fashion Week, Lil Kleine. En Jonna Fraser, dit is zo, oh my lee.

0: Wist jij dat baby's soms veel te vroeg geboren worden? Ik ken iemand die maar 4 maanden zwanger is geweest. Mijn eigen moeder was met mij bij 8 maanden bevallen. Maar ja, niemand heeft tegen haar gezegd om hoogzwanger naar Six Flags te gaan en in attracties te stappen, dus... En ik vroeg me opeens af, hoe lang is de langste zwangerschap ooit geweest?
1: Chanel.
0: Ja, ik dacht, eigenlijk heel dom, is gewoon 9 maanden max, altijd. Maar een zwangerschap kan dus ongeveer 42 weken duren en dan kom je toch weer uit op 10 maanden. Dus waarom heeft niemand ons verteld over die extra maand? En tegenwoordig om veiligheidsredenen leiden ze je in. Dat betekent dat ze je helpen met bevallen door hem op te wekken met allemaal dingen. Maar in 1945 is de langste zwangerschap ooit geweest. En dat duurde 1 jaar. Ja, tenminste, dat is de langste zwangerschap waar wij documentatie van hebben. Maar de zwangerschap duurde 375 dagen. Dat is dus 1 jaar en 10 dagen. Het was de Amerikaanse Beulah Hunter. En ja, om het vrouwenlichaam nog enger te maken, artsen weten niet precies waarom ze 1 jaar zwanger was. Ze gokken dat haar dochter te langzaam groeide in haar buik en die had gewoon 3 maanden extra nodig om bij te groeien. Ze is uiteindelijk gewoon op natuurlijke wijze bevallen. Kind helemaal gezond. Maar ik vroeg me af, wat hebben we vandaag geleerd hiervan? Vergeet je anticonceptie niet te nemen, is zomer. En als je het vergeten bent, luister dan naar Megan.

0: maken. Vol met de nieuwste hits, maar ook bangers die jij en ik iets te snel los hebben gelaten. Zoals deze.
1: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now

Ja, de semi-nieuwe mag je hem nog noemen van Young Felix, Bart of zo en Rijk. Je weet dat de Funnix playlist up-to-date is. Er gaan altijd nummers uit en er komen weer nummers bij. Maar de volgende tune, ja, ik hoor hem laatste tijd niet meer vaak genoeg. Het was ook een beetje slecht weer. En je weet, bepaalde nummers hitten 10 keer beter in de zomer. Samen met jou wil ik deze zomer de beste summer playlist maken.

0: Er wordt iets gezegd op het internet. En bij de eerste helft van de zin ga je denken, oh mijn god, cancel haar. En bij de tweede helft denk je, shit, ze heeft gelijk.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. The asshole?
0: Ja, jij gaat weer bepalen wie de klootzak is, wie fout zit. En het kan ook dat jij en ik erachter komen dat er helemaal geen klootzak is. Maar jij en ik gaan in ieder geval wel lekker iemand veroordelen. Want er is een dame op TikTok die heeft dit gezegd.
3: Stop having babies with black men if you're not going to take care of their hair. That is absolutely ridiculous. That seems like a form of torture.
0: Ja, ik zei toch, je gaat denken, wat zeg jij? En dan, shit, je hebt gelijk. En misschien zit jou dit ook diep, hè? Maar ik ben opgegroeid in een tijd, niemand wist nog wat krullen was. Nu kan je in de kruidvat Shea Moisture en zo halen. Voor social media, laten we zeggen voor 2014. Nou, veel moeders wisten niet wat krullen waren of hoe je moest omgaan met gekleurd haar. En dan ging ik naar school met uitgekamde krullen zo poef. En dan deed mijn moeder er maar veel olie in, want ze dacht, dat haar is gewoon droog. Verschut gelopen. Het is echt een trauma. En mijn moeder is ook gewoon een gekleurde vrouw. Laat staan, als jouw moeder van een andere afkomst is, heeft stijl, dun haar en jij hebt een afro. En kijk, daar is helemaal niks mis mee. Maar er is wel wat mis met dan niet leren hoe je voor je kinderen hun haar moet zorgen. Ik ging even dieken voor jou in de comments. Ivy, mijn nichtje is gemixt. Dus mijn zus, moeder en ik hebben samen een les gedaan bij een kapper om te leren hoe we voor haar haar moeten zorgen. Want zij verdient het ook om zich mooi te voelen. Ik denk dat mensen vaak de impact op jonge meisjes onderschatten, weet je. Ik voelde me vanaf jongs af aan heel erg lelijk, omdat mijn haar nooit mooi zat als de andere kindjes. Nico, als gemixte vrouw schreeuw ik dit al jaren. Ik had dezelfde ervaring. En Dylan zegt, ik ben er net pas als man van 31 achtergekomen wat mijn haartextuur is. Hoe ik ervoor moet zorgen. Mijn moeder heeft nooit echt haar best gedaan en hield mijn haar eigenlijk altijd zo kort dat ze er nooit wat mee hoefde te doen. Maar mijn zusje heeft wel altijd geklaagd erover. Ja, het is een pijnpunt bij kinderen, dus laten we het er gewoon over hebben. Als je als wit persoon Als je als wit persoon kinderen krijgt met iemand van kleur, ben je dan een klootzak als je niet leert zorgen voor hun haar? Ja, jij gaat het bepalen. Pak je NPO-luisterapp erbij en vertel me, maakt dit je een klootzak, ja of nee? Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo sturen is wel het allerleukst. Ja, ben je een klootzak als je als wit persoon kinderen krijgt met een gekleurd iemand en je leert niet zorgen voor hun gekleurde haar?
2: Wow.

0: Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is een 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
8: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Kom zonderdag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
14: It's Complicated met Jay
15: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
14: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
16: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
19: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
20: Vanavond in Mokro's.
21: Ik heb een feestje.
22: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
23: We moeten Mo vertellen over Mo.
24: We gaan naar binnen komen.
25: Nee, hoor. Yes,
26: je bent toch gekomen.
27: Manager van Soufiane Tansomani.
28: Anneke is er.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie is de close-up? Zometeen ga je erachter komen. Er is nog Sunshine van Tyga en Jane Eiko. En dit is Kalmas van Frenna.

0: Sunshine. Vrolijke vibes, maar we gaan naar een iets serieuzer onderwerp. Vandaag hebben we het namelijk hierover.
1: Stop having babies with black men if you're not going to take care of their hair. That is absolutely ridiculous. That seems like a form of torture.
2: Oh my god, no.
3: Oh my god, I can't believe this.
2: Wow. The asshole?
0: Ja, dus als je als wit persoon kinderen neemt met iemand van kleur, ben je verantwoordelijk om te leren hoe hun haar werkt. Want wat jij doet met je haar gaat zeker niet werken voor krullen en kroeshaar. Nou, ik heb zelf deze ervaring gehad. Mijn moeder is wel gewoon een vrouw van kleur, maar niemand wist hoe krullen werkten voor 2014. Door social media kunnen we het allemaal nu opeens. En het heeft wel een trauma aan me gegeven met, weet je toch, met mijn haar. En ik wil altijd dat mijn haar er goed uitziet. En krullen, hoofdpijn. If you know, you know. En EV zegt, ja, ze heeft absoluut gelijk. Yusra komt binnen met, ik snap de frustratie. Maar ik vind het soms ook hard om ouders hierop af te rekenen. 20 jaar geleden was er veel minder informatie beschikbaar dan nu. Kijk, ik zeg het wel eens tegen mijn moeder. En mijn moeder voelt zich dan ook super schuldig. Maar ze zegt ook, ik wist het zelf ook niet. Ik had zelf ook krullen. En ik liet gewoon iedere week een blowout doen, want ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Nou, Christina die kwam binnen met een memo.
4: Hey, tante Chanel. Zeker ben je dan een klootzak, vind ik hoor. Geen juiste haarproducten en je gaat dan naar school en dan word je gewoon gepest. Want kinderen op school, vooral op de basisschool, hebben echt no mercy. En ja, dat nemen ze dan echt mee naar later in hun tienerjaren. En misschien zelfs wel tot aan hun volwassen leven. Dus ik vind echt wel dat je dan een klootzak bent. Ik bedoel, kom op. Je kan toch een beetje moeite doen door je erin te verdiepen. En je kan gewoon YouTube-filmpjes kijken, hè?
0: Ik denk dat we moeten zeggen dat vroeger als ouder, als je niet die informatie had, dat je niet de klootzak was. Maar nu 2026, met YouTube, TikTok, alles. Ja, dan is het probleem. Jerry zegt ook, ik ben het niet eens met je dat je een klootzak bent. Ik weet nog hoe mijn moeder mijn haar met eco-gel ging stylen en al die Kanto-producten die eigenlijk ook niet goed waren voor mijn haar. Maar het is wel echt belangrijk dat je voor je kind leert zorgen en leert wat ze specifiek nodig hebben. Tatjana die komt nu binnen met, het is psychische kindermishandeling om je kind zo erbij te laten lopen. Je kind wordt gewoon gepest. If you want to go black, know your facts. Of ga gewoon naar een black hair barber voor tips en tricks. Ik denk dat er soms ook een schaamte zit in. Ik weet niet hoe het moet, dus ik durf het niet te vragen. Maar vraag het. Want ja, je wordt echt gepest als kind. Ik kan het me nog zo herinneren. En misschien, nu ik het hierover heb met jou, denk ik, dat zit misschien nog dieper dan ik dacht.
2: Wow. Am I the asshole?
0: Ja, en ik ben gewoon een volwassen vrouw. Dus ik zou zeggen, kijk, ik ben niet boos op mijn moeder dat ze het niet wist. Want in die tijd, als je een tijdschrift opende, stond er letterlijk niks hoe je met gekleurd haar moest omgaan. En meer had je niet. Maar nu in the big 26, if you go black, ga dan ook naar je facts over haar. Alles boven 2 cent.

0: haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog
1: aan dat, vind ik wel echt wel wild hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap van. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer kunnen.

Waterkant, Broederliefde en Lil Kleine hier op Phoenix. En ja, ik vraag me af wat voor zomer het wordt. Ik denk dat het een dopeboy zomer wordt.

En je denkt, we zijn klaar. Nee man, er is meer. Want weet je nog die Madagaskar film? En die ene, King Julian. Als je hem herkent. Je weet.

dit is wat ik in mijn hoofd op de achtergrond hoor als we aan het rellen zijn op Scheveningen, toch? Dit is de soundtrack daarvan. Dus ik weet niet, als je Dope Boy kent, je bent zijn oom, zijn neef, zijn tante, zijn mattie. Zeg hem! Breng het snel uit.

Zometeen ga jij en ik kletsen over bijen en honing. Hoe het zit, door in de panna van Jonna Fraser. Eerst nog Youngblue en Drake, Your Mind Still, hier op Funix.

Hey, Bees & Honey kan je kennen van dat ene nummer met Mali. En als een echte Surinaamse vrouw vroeg ik me af, wie is Bees, wie is Honey? Chanel. En ja, ze zijn niet super bekend, dus ik dacht, ik ga even wat research doen, lekker op hun Instagram kijken. En mocht je dit niet weten, ik heb het wel al vaker erover gehad. Iemand heeft mijn Instagram een maand geleden gehackt. En alsjeblieft, pas je nummer en al die dingen allemaal tijdig aan. Want ik heb Instagram gewoon betaald. €50 voor Meta Verified. 28.000 gesprekken met ze gehad om te horen. Ook al heb je jezelf geverifieerd met ID en zien we je hoofd en zien we je showpagina en zien we alles dat jij het bent. Jij hebt geen toegang tot het telefoonnummer van 6 jaar geleden, dus we gaan je niet helpen. Ik was al moe. Ik heb een andere Instagram gemaakt. Alle Temptation content.

net wil ik Bees en Honey opzoeken. En opeens krijg ik zo'n melding, log in op Instagram. Geef een code in je mail. Ik denk, nou, ik zal wel weer, het zal wel weer fout gaan. En opeens kan ik mijn wachtwoord veranderen en ik zit er weer in. En opeens eindigt net Panna, Jonna Fraser, Gignon. Ik denk, oh mijn god, ik was zo bezig met na een maand hier weer in kunnen. Dat ik gewoon niks weet over Bees en Honey, behalve dat ze een DJ en producer zijn uit Londen en Berlijn. Maar dit is wel hun nieuwe tune.

Hey, rondom het einde van de show word ik altijd een beetje melig. En ik heb zin om een klein beetje te lachen. Weet je, om die middagdip een beetje omhoog te brengen. Dus jij en ik gaan weer eens een top 5 maken. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste. Want wat is de vreselijkste comeback als iemand je snap vraagt op straat? Chanel. Ja, wie oh wie wordt vandaag de grote winnaar? Dat kan alleen gebeuren als jij het grappigste antwoord stuurt in de NPO Luisterapp. Het antwoord dat mij het hardste laat lachen. Wat is de vreselijkste comeback als iemand je snap vraagt op straat? Ja, zoals altijd een paar voorbeelden. Ga je boos worden? Lach je hem uit? Of geef je je snap? Dat is misschien wel het allerergste. Allemaal redenen, maar van jou wil ik een grappigste. En je weet het, de grappigste comeback in de NPO Luisterapp, die wint. Pak je NPO Luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen, maar een spraakmemo maken is wel het makkelijkst. Ik ben op zoek naar de vreselijkste, maar vooral ook de grappigste comeback. Als iemand naar je toe komt op straat en zegt, hey, schatje, heb je geen snap? 1, 2...

0: 5.
1: Katnef, Young Felix, Kleine John. Hier op Funix, samen met Bart of zo.
2: Funix.
1: Chanel. En jij en ik maken weer eens een top 5. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste dingen. En vandaag, ja, vroeg ik jou naar de vreselijkste comeback. Als iemand je vraagt naar je snap op straat. Nou, op nummer 5 hebben we Melissa die zegt... Oké, wacht, ik ga hem even voor je uitbeelden, oké? Hey schatje, heb je snap? En Melissa zegt, heb ik. Maar eerlijk gezegd, ik heb meer interesse in die duif achter je daar. Oeh, ik zou daar niet van terug kunnen komen. Jamairo zegt... Hey schatje, heb je snap? Eerst check creditcardgegevens graag. Nummer 3, Alia. Sorry schat, ik heb al één probleem thuis en die heet mijn vriend. Dylan, die stuurt... Hey schatje, heb je snap? Ja, heb ik. Maar heb jij een broer? Oeh, pijnlijk. Maar mijn nummer 1 winnende antwoord van vandaag... Nou, dat kwam van Mohammed. Luister even met me mee.
3: Yo, yo, met Mo. Ik zeg je eerlijk. Als je chickie lelijk is, toch? Dan ze krijgt hem. Maar hoe is het mijn bericht? Ik zeg dat gelijk van, yo, ik wil je geen schande geven als je vriendin al. Bericht me gewoon niet meer. En succes verder in het leven, man. Kom op, hoor. Ik zeg je eerlijk, ik heb veel draken moeten verslaan om bij een prinses te komen. Nu ben ik bij een prinses, dan ga ik niet terug naar een draak, toch? Dat zou een beetje gek zijn.
1: Ik heb veel draken moeten verslaan om bij een prinses te komen. Ah! Je neemt gewoon er... Kijk, het is wel beleefd dat je er niet voor schut wil zetten voor de vriendinnen, maar... Je weet toch, ik heb je snap gewoon genomen, want ik wou je geen schande geven. Zo. Zo. Ik zweer, ik had daar 3 dagen niet van geslapen. Ik ga hier misschien niet van slapen door Mo, sorry. Woe! Nou... Dat was lachen, dat was gieren, dat was brullen, dat was weer intens. Ik zie jou volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plek, natuurlijk meer chaos. @Tante Chanel Radio op alle socials als je beelden wil zien van de show. En jij gaat natuurlijk lekker blijven luisteren. Dat doe je niet zomaar, want je gaat luisteren naar de JM My Show. Doei doei!
4: Lief Tante Chanel, bedankt voor de leuke show. Kusjes, baby.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
4: Bereik jouw doelgroep.

0: Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl.
0: Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
7: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
6: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
8: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
7: Mijn is ook.
6: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
9: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl. Trek in.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, hoe vond Mahi?

0: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, Jay en Mai.
2: De Jay en Mai Show.
3: Hallo. Vandaag weer met Mahi erbij.
4: Jazeker, we zijn
3: Mahi
4: weer.
3: Zit even zo naar me te kijken.
4: Ja, wat doe jij nou? Hallo.
3: Ja, ik ben toch blij? Mag ik niet blij zijn?
4: Ja, je mag altijd blij zijn. Graag
3: nou,
4: zelfs.
3: Nou ja, je was er gisteren niet. Nu ben je er. Dus dat is gewoon leuk.
4: Oh, dus je bent blij om het te zien.
3: Whatever. In ieder geval, hoe was het gisteren?
4: Oh Jay, ik heb er gewoon geen woorden voor. Het was fantastisch, want ik was bij de GOAT, Kanye West.
3: Jij was bij het concert, hè?
4: Ja, bij het concert in Gelderdom. En ja, het was fantastisch. Het was echt 1000 out of 10.
3: Oké, wauw.
4: Ja, echt.
3: Wauw. Ja. Wauw, dat is echt een bold statement. Vertel dan even, hoe ging het allemaal aan toe?
4: Ja, hij was gewoon genius. Die man, die art, de performance. Hij staat ergens bovenop een wereldbol. Je ziet hem niet eens per se goed, maar je voelt zijn energy. Iedereen is aan het genieten.
3: Je voelt zijn energy.
4: Ja, iedereen is helemaal in zijn eigen trance. Aan het springen, gillen.
3: Ben je nou een beetje aan het overdrijven of is het gewoon
4: nee.
3: echt zo?
4: Nee, als je op TikTok kijkt is iedereen gewoon echt...
3: Ik ga morgen en dan ga je kijken.
4: Is goed.
3: Kijken. Morgen is hij ook jarig.
4: Ja, morgen is hij jarig.
3: Dus ik ben benieuwd of dat iets
4: of er een
3: speciaals
4: komt.
3: Gaat brengen.
4: Ja, maar dat 1000 out of 10. Ik zou Mahi niet zijn als ik ook een beetje moet klagen. Dus ik klaag dan altijd natuurlijk over de Gelderdom. Want die was natuurlijk helemaal kut. Maar er was nog iets heel kut. En dat vind ik eigenlijk normaal altijd. En dat zijn mannen.
3: Oh.
4: Ja. Want mannen, lieve mannen, ik weet niet of het ligt aan een artiest of een concert waar jullie zijn. Maar als jullie hyped up zijn, kijk gewoon een beetje om je heen. Als er een vrouw is, laat haar gewoon voor. Sta niet op haar voeten, trek niet aan haar haren. Het lijkt alsof er... Alsof ze je niet
3: trek
4: zien.
3: Trek niet aan haar haren?
4: Ja.
3: Hoe bedoel je trek niet aan haar haren?
4: Ja, eentje kwam gewoon met zijn arm gewoon langs mijn haren. Omdat hij niet oplet en lomp doet. En toen bleef zijn horloge aan mijn haren hangen. En hij zegt niet eens sorry. Of ik sta in een rij, hij ziet dat ik heel klein ben tussen al die mensen. Hij zegt niet van, ga jij maar even voor of ik help je even. Gewoon de disrespect.
3: Oké, maar waarom moet hij je voor laten dan?
4: Omdat je ziet dat een vrouw daar gewoon in die drukte helemaal benauwd krijgt. En
3: dus als vrouw heb je extra voorrechten of zo?
4: Nou, ik vind dat een man best wel mag opletten. En Jay, ga niet zo doen, want ik weet zeker als jij daar was, had je gezegd, lieve dame, kom jij maar even eerst. Zo ben jij. Dat weet ik.
3: Maar dat is een bonus. Dat is niet per se een recht.
4: Nee, het gaat niet om het recht. Het gaat om manieren.
3: Oké.
4: Het gaat om manieren hebben.
3: Oké. Sommige mannen hadden geen manieren.
4: Nee. Echt gewoon absoluut niet. Heftig. En ik weet niet of ze iets op hadden of iets, maar...
3: Dat kan natuurlijk ook tegenwoordig.
4: Ja, of ze zijn gewoon heel hyped over die concerten en die artiesten. En dat ze dan die energy voelen en dan...
3: Nou ja, de laatste keer dat Kanye was dus ook een poosje geleden, hè?
4: Ja, dat is wel zo.
3: En ik denk dat er ook heel veel mensen uit het buitenland hier waren, omdat het... Ja, de concerten zijn in sommige landen natuurlijk gecanceld. En dan willen mensen hem alsnog zien. Dus dan krijg je hele andere type mensen met andere etiketten, basically.
4: Nou, bij deze mensen, ik schreeuwde wel eens, auw, of let op, weet je wel. En dan zei ze, oh, sorry mevrouw.
3: Oh, dat waren
4: ook
3: gewoon
4: nu wel.
3: Oh,
4: ja,
3: Nederlanders.
4: Ja, maar er waren wel veel buitenlanders, hoor. Maar deze guys, het was gewoon
3: Nederland. Wauw.
4: Ja.
3: Ja, maar ja, zo heeft iedere concert toch wel een beetje zijn irritatie, toch?
4: Altijd.
3: Lange rijen, dingen gaan op.
4: Of iemand doet iets of zo, of gek.
3: Of iemand laat scheten en dan denk je, shit.
4: Die had ik ook.
3: Wat?
4: Een hele lange volle rij. Iemand laat ineens een puf. Ik ging dood. Het was warm ook.
3: Oh.
4: Ja. Ik was, ja. Dit
3: Kanye West.
4: I know.
3: Laat maar. Oké, heftig
4: nou,
3: man.
4: Weet je wat we dan gaan vragen? Of mensen meer ervaring hebben hiermee. Zullen we dat doen? Ben ik nou de enige die dit soort irritaties bij concerten heeft of niet? Of heb jij ook zoiets meegemaakt in de velden bij een concert? Het mag ook natuurlijk iets anders zijn. Laat het gewoon heel even weten in de NPO Luisterapp. Wat is nou jouw grootste irritatie bij concerten? Of wat is er wel eens gebeurd waarvan je denkt van shit, dit is zo kut? Laat het gewoon even weten.
3: Ja, ik hoor je. Het zijn altijd wel van die dingetjes. Ik ben benieuwd.

0: Hé, hey, wat is jouw grootste irritatie bij concerten? Ik kan jullie van mij wel even laten horen.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Ja, was dit echt jouw grootste irritatie? Ik was aan het genieten, G.
0: Oké, voor iemand die luistert en denkt, wat was dit? Dat was Mahi die even gek aan het gaan was bij het concert van Kanye West.
2: Ja.
0: En daar had je de nodige irritaties die je tegenkwam. En vandaar dat we dus aan jou ook vragen van, nou, wat heb jij voor irritatie bij concerten? Dat je denkt van, ah, dit mag nou eens een keer veranderen. Je kon het droppen in de NPO Luisterapp.
2: Ja, en Botje die zegt, hey, er gingen geruchten rond dat het misschien de dubbelganger van Jay was. Nee, absoluut niet.
0: Oké, okay,
2: absoluut
0: niet. Niet het geval.
2: Nee, okay. Dat was het niet.
0: Nee, mooi. Giovanni die zegt wanneer je van de wc terugkomt en je vrienden niet meer kan vinden.
2: Ja, dat kan ik ook wel begrijpen, want soms is het zo druk in die.
0: Ja, als je echt in de crowd staat gewoon, ja. Dan kan ik me voorstellen dat dit gebeurt.
2: En soms heb je dan ook geen verbinding meer, zoals gisteren was die verbinding weg. Ja, ja, dan ben je iedereen kwijt.
0: Ja, dat is wel minder, man.
2: Tarzan die zegt, telefoons in de lucht, ik zie schermen in scherm en scherm bloedirritant. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen.
0: Oh, en Mai, wat was jouw irritatie ook alweer?
2: Ja, mijn irritatie was dus dat mannen niet opletten als er een vrouw voor hun staat of langs hun staat, dat ze tegen die vrouw aanlopen of niet voor laten gaan. Heb gewoon een beetje respect en manieren.
0: Oké, okay, want ik heb een bericht hier van Kevin, die schreef.
3: Een irritatiepuntje. Het is dat jullie vrouwen denken dat wij mannen anders moeten gaan gedragen omdat jullie er zijn. Nee, totaal niet. Wij betalen net zoveel voor dat kaartje om ook voorin te staan. Dus wordt er op je voeten gestaan, word je niet voorgelaten of weet ik veel wat, dan moet je lekker thuis blijven. En dan moet je niet gaan, dan ga je lekker een dvd'tje kijken als je klaar bent. En vooral niet naar daar gaan. Dat maakt voor ons mannen meer ruimte om te kunnen vissen.
2: Wow. Lieve Kevin, het ging hier niet om vooraan staan, want ik had gewoon een zitplaats. Het gaat erom gewoon in de gangen, gewoon buiten de arena om, dat je gewoon een beetje oplet tegen wie je aanloopt, waar je loopt, wat je doet. En dat zijn gewoon manieren. Dat heb je toch van je moeder geleerd, dat je gewoon vrouwen altijd netjes moet behandelen.
0: Maar deze botsing had je niet met vrouwen, had je alleen met gasten.
2: Ja, echt. Alleen maar gasten die met een, als een kip zonder kop rond om zichzelf heen liepen.
0: Ja. Je klinkt een beetje als een oud vrouwtje, man.
2: Nee, het is gewoon zo.
0: Ja, ik wou het niet zeggen misschien, maar ik gaf natuurlijk net ook al voordat we de nummers gingen draaien. Had ik ook al zoiets van, ja, oké, misschien moeten mensen gewoon manieren, dat moeten mensen sowieso wel hebben, maar ben je niet gewoon een beetje oud vrouwtje gewoon aan het zijn?
2: Nee, het gaat om respect. Heb gewoon een beetje respect voor elkaar. Want ik heb ook gezongen, geschreeuwd, gesprongen,
0: en of
2: gedanst.
0: Je geschreeuwd hebt.
2: Ja. En dat kan. Iedereen kan lekker genieten. Maar heb gewoon een beetje respect voor elkaar.
0: Oh my goodness. En Kevin. Oh, Kevin stuurt nu iets. Ik weet niet wat hij stuurt.
2: Maar okay, laten we luisteren.
0: Ik ga het risico nemen en het gewoon draaien op de radio. Hopelijk houdt hij het een beetje netjes. Net ook al voordat we de nummers gingen draaien.
3: Oké, okay, dan waar zijn die manieren van jullie vrouwen naar ons mannen dan? Want jullie lopen dan ons strook voor de voeten. Of zie ik dat nou verkeerd?
2: Nou, ik denk dat deze Kevin gewoon een klein pikje heeft. Sorry, we hebben op je pikje getrapt.
0: Nee, dat kan je niet zeggen, Mai.
2: Ja, kom op zeg. Als een vrouw om respect vraagt, ga je toch niet even zo kinderen?
0: Nee, dit gaan jullie goed maken met elkaar.
2: Ik heb geen ruzie met Kevin, hoor.
0: Ja, maar je zegt dat zijn pikje klein is.
2: Ja, kom op zeg.
0: Dat is raar, dat is een belediging, een soort van. Indirect.
2: Later.
0: Wel niet. Oh my goodness.
2: Nee, zullen we lekker kanje in pokoe draaien?
0: Ik ga Kevin bellen. Niet? Ik ga Kevin bellen.
2: Doe jij dat
0: jullie
2: maar.
0: Gaan het goed
2: maak jij het maar goed.
0: Nee, jullie gaan het goed maken met elkaar. Oké? Okay? Ik ga even zorgen voor vrede. Ik ga even een liedje draaien en dan ga ik zorgen dat Mai en Kevin het even goed gaan maken met elkaar. Nu op de radio.

0: Ja, we hebben het over de grootste irritaties die je kan hebben tijdens concerten. En ik heb het idee dat Mahi en Kevin eigenlijk dezelfde irritatie hebben. Jay en Mahi. Ja, Mahi, zal ik Kevin vragen wat zijn irritaties of wil jij beginnen?
1: Nee, laat Kevin maar praten.
0: Kevin, goedemiddag kerel, hoe is het?
2: Goedemiddag, goed met jullie.
0: Lekker, vertel even, what's going on man, what's going on? Wat is jouw irritatie bij de concert?
2: Ik snap wat Maaije zegt, ik snap het. Maar dat is over en weer. En het is niet omdat je een vrouw bent, dat je meer respect moet hebben of zo. Want we betalen allemaal eventueel evenveel voor datzelfde kaartje. Dus we willen allemaal graag daar zijn, of het nou druk is, wat minder druk is. De ene artiest is wat populairder dan de andere natuurlijk. Dus ja, hoe populairder de artiest, hoe drukker het is.
0: Ja, dat is ook zo. Oké, oké.
2: Maar dan denk ik van, als het dan heel erg druk is, bij een populairder artiest, dan weet je dat je dat soort dingen gaat meemaken. En dan is het niet omdat je een vrouw bent dat je meer privileges moet hebben als de man. Want we betalen allemaal hetzelfde geld.
0: Oké, wat vind jij hiervan, Mahi?
1: Ik begrijp waar die vandaan komt. En ik snap echt wel wat hij zegt. Maar het gaat niet om het betalen. Het gaat niet om waar je bent of hoe dan ook. Ik denk dat je van je moeder vast wel hebt geleerd om respect voor elkaar te hebben. Of je nou een vrouw of een man bent inderdaad. Maar gewoon hou een beetje rekening met elkaar, voor elkaar. En ik heb wel altijd van mijn ouders geleerd dat als vrouw zijnde kan een man toch wel iets meer op je letten of rekening met je houden. Want wij zijn wat teder. Meer teder.
2: Heb je zeker een punt?
1: Ja.
2: Maar ja, soms heb je van die mensen die te graag, onder andere ook mannen, die te graag naar een bepaalde artiest willen.
1: Snap ik.
2: En die willen dan alsnog daar het liefst, als je vooraan kan staan, bij wijze van, wil je het liefst zo ver mogelijk vooraan staan. En dan kijken ze daarnaar.
1: Maar
2: dat
1: snap ik.
2: Als je nou een Chris Brown hebt, hoeveel vrouwen en meiden zijn gierig om daar vooraan te staan?
1: 100%. Alleen het ging niet om het vooraan staan. Het ging al buiten de arena, in de rij en dat soort dingen. En dat vond ik gewoon, ik vond dat gewoon heel heftig, man.
2: Ja, maar dat is als je bepaalde artiesten hebt die weinig naar Nederland komen. Laat ik het zo
1: maar
2: zeggen.
1: Maar Kevin, iets wat mij echt ook irriteert is mannen die gelijk moeten jumpen als vrouwen iets over mannen zeggen. En dan gelijk de vrouw erbij moeten halen. En dat is wat jij deed en dat is wat mij irriteerde.
0: Oh my goodness. Oh my goodness. Oké.
1: Want hier is gewoon pas direct een man, hè?
0: Oh jee. Nou Kevin, ik ben blij dat je het sportief opneemt.
2: Dubbel.
1: Nee joh. Heel veel love, Kevin. It's all good.
2: Sowieso.
0: Hey, als je net intuned. Maaije was gisteren bij het concert van Kanye West. Ze vond het 1000 out of 10.
1: Ja, man.
0: Alleen een paar kleine irritatiepuntjes. Is dat ze hier en daar een elleboogje kreeg van een gast. Of 2 of 3.
1: Mannen.
0: En Kevin, hartstikke bedankt voor je reactie.
2: Ja,
0: wordt gewaardeerd.
2: Bij de uitzending.
0: Dankjewel, man. Hey, ja, dan is het niet anders dan gepast om gewoon een track van Kanye te draaien, toch?
1: AUB.

0: om je hond te zoenen. Nou, ik ga je vertellen, iemand die jij kent, doet dat. Wie dat is, hoor je zo meteen tijdens Barkie of niet Barkie.
1: Elfirennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

0: Ja, is het normaal om je hond te zoenen?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen, is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er een van. Mahi!
0: Ja! Kijk, ja. We weten al dat... algemeen gezien jij niet Barkie bent.
2: Oké. Voordat je doorgaat, jullie moeten eens zien hoe blij Jay op zijn stoel zit. Hij heeft hier zin in.
0: Ik ben gewoon blij dat jij er bent.
2: Nee, Jay, ik ben blij dat dit item er is.
0: Laat me je vertellen, het was super gezellig met Serginho. Serginho is mijn boy. Een van de collega's die vroeger bij Phoenix werkte, waar ik het altijd eigenlijk misschien wel het beste mee kon opschieten zelfs.
2: Ja.
0: Ja? Maar het is de JMI-show.
2: Ja, lekker mij pesten.
0: Nou, vanochtend, ik ga je even wat vertellen, waren we aan de telefoon met Boas, onze producer, en met Mahi. En ja, dan heb je een beetje een cameraatje aan. Op een gegeven moment komt die lelijke hond van Mahi in beeld. Bailey, voor de mensen die weten.
2: Een chihuahua.
0: Vreselijk ding om te zien.
2: Hartstikke knap.
0: Verder lief hoor, maar heel lelijk. Maar
2: heel knap.
0: Op een gegeven moment, wat zie ik? Ik zie de lippen van Mahi gaan richting haar hond en...
2: ja.
0: Ze kust gewoon haar hond.
2: Tuurlijk.
0: Brother, Nee, dat kan niet.
2: Jawel, man.
0: Kan dat gewoon?
2: Kijk, je moet nagaan dat ik dat beestje al heb sinds hij gewoon in één hand past. Dus ik ben niet vies van mijn hondje. En Bailey is letterlijk nog geen 30 centimeter, misschien 25, 20. Het is zo klein. Ik kus mijn hondje. Ik ruik zelfs aan hem zo...
0: Het is grappig dat je zegt dat beestje.
2: Ja, het is maar beestje.
0: Maar...
2: Kijk, als een hond groter was, zoals een labrador, gadverdamme, oh hell no. Maar Bailey is nog net zo groot als een duif.
0: Dat boeit niet. Honden likken hun ass en hun ballen. En dan ga jij dat beest kussen.
2: Ja, maar ik kus hem toch niet op de mond? Ik kus hem op zijn wangetje. Mm-hmm. Oh, wat babytje. Ja.
0: Dus jij vindt dit echt oprecht normaal?
2: Tuurlijk,
0: om
2: het is
0: je hond
2: mijn kind
0: te kussen?
2: Het is mijn kind.
0: Hé, hey, sorry man. De man die jou zoent is fire, man. Ik zeg je echt eerlijk. Nou, goed.
2: Normaal.
0: Nou, weet je, Mahi...
2: We gaan het vragen.
0: Precies, ik vraag het aan jou. Jij hoort dit dus. Mahi zoent gewoon haar hond. Is ze hierom Barkie of niet Barkie?
2: Maar zoenen is heftig. Kussen.
0: Whatever. Kussen.
2: Ik zong hem toch
0: jouw
2: niet.
0: Lippen gaan op je... De vacht van je hond.
2: Ja,
0: kan niet.
2: Tuurlijk.
0: In mijn wereld. Maar goed, misschien luister je denk je... Nee, Jay is de normaalste zaak. Dan zet jij keigroot met dikke letters Barkie.
2: Mm-hmm.
0: Vind jij dit niet cool? Caps lock, niet Barkie in de NPO luisteren.
2: En laat ook weten waarom.
0: Alsjeblieft.
2: Ja.
0: Vreselijk berg.

0: Is het normaal om je hond te kussen?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, we hebben haar hier, Mahi, die haar vreselijke hond gewoon kust.
2: Met Chihuahua van 25 centimeter.
0: Dat maakt het niet beter, het is gewoon een hond.
2: Het is geen fucking grote labrador die overal inrolt of zo.
0: Oh, dan was het niet goed.
2: Nee, dan zou ik het niet doen.
0: Praatjes.
2: Maar anyhow, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En even kijken, Mier die zegt, bah, weet je hoeveel bacteriën in een hondenkus zit? Groot of klein, hond blijft hond. Dit is niet normaal, sorry, dit is vies.
0: Dankjewel. Sha zegt, niet Barkie. Maar ik denk dat het een black people thing is dat we dat niet Barkie
2: dat
0: vinden.
2: Dat kan.
0: Nou, ik heb hier een producer, Boas, die is zo wit als maar kan. Boas, vind je dat normaal?
3: Niet normaal.
0: Oké, okay, dankjewel. Dus dat
2: Barkie. Er zijn gewoon Maya-haters. Zou ik nu eentje voorlezen? Demi DC, die zegt, Barkie, niet zo overdrijven, Jay. Jij kust je vrouw ook op intieme delen, toch? Diertjes verdienen ook liefde.
0: Ja, maar...
2: Mic drop.
0: Maar het is anders dan een hond kussen. Een poes is echt altijd nog schoner.
2: Echt dus, zeker
0: dat laat
2: niet.
0: Ik even daar. Even kijken. Ik heb ook nog een Brit die vindt dat het Barkie is. Barkie tot een bepaalde hoogte. Niet van, wacht, wat?
2: Hallo Brit.
4: Hi.
2: Vertel Jay even hoe Barkie dit is.
4: Ja, tot op een bepaalde hoogte. Dus als ik kus mijn hond niet, maar zijn tong op mij kan, zeg maar.
2: Ja, ik ook niet.
4: Dus, nee.
0: Maar je hebt hem op zijn hoofd gekust.
2: Bij zijn hoofd komt toch niet zijn tong?
0: Anders.
2: Op zijn wang komt niet zijn tong.
0: Hoe dan ook, die shit is nasty.
4: Op zijn hoofd, ja.
2: Ja, Brit, dat is toch niet
0: Brit,
2: vies?
0: Brit, ga nou niet mee met Maaie hierin. Laat je niet gek maken.
4: Op zijn hoofd? Dan kan het, maar het is wel raar wat je zegt dat het omdat het een chihuahua is. Want als die nou groot was, dan
0: maakt
4: het geen verschil.
2: Jawel, dat vind ik dus wel een beetje. Maar maakt niet uit, Brit. I love you, dat je gewoon aan mijn kant staat.
0: Hey, maar ik wil dit toch nog even laten horen, dit.
5: Mahi, je bent gewoon 1001% niet Barkie.
2: Wauw.
5: Je gaat net in discussie met die man over dit en dat. Heeft jouw moeder jouw manieren niet geleerd? Hebben jouw ouders jouw manieren niet geleerd dat je honden niet eens in huis moet hebben? Bijvoorbeeld, stel voor... Jesus Christ. Nou, 1001%. Je bent gewoon niet Barkie, Mahi.
2: Nou, lieve Gino, mijn ouders kussen Bailey ook.
0: Nou, ik heb Shannon aan de lijn. Ik heb echt zoveel mensen hier die reageren op dit. Shannon, wat zeg jij hierover?
6: Niet Barkie.
2: Waarom niet, Shannon? Vertel, leg uit.
0: Zo kort gewoon. Barkie.
6: Ja, ik, zoals ik al zei, it's a black people thing, denk ik, dat wij het gewoon niet vinden kunnen. Die honden zitten met hun snuit in het gras en bij elkaars anus en dingen, dat werkt niet.
2: Ja, maar heb je zelf een hond?
6: Ik had een hond, Bailey, een Pomeriaan.
2: Heb je ook een Bailey gehad?
6: Ja, ik heb een Bailey gehad en die kussen wij ook zeker niet op hun bek.
2: Nee, Shannon. Ik ook niet op hun bek hoor. Zeker niet.
0: Ah, Shannon, mag ik je bedanken voor deze? Want echt waar, Mahi, ik denk dat ze zo normaal is. Ik heb nog één berichtje voor je, Mahi. Nog eentje, ja?
2: Oké.
7: Mahi, kom op. Dit is helemaal niet Barkie ook. Dat is, weet je wat voor bacteriën een hond allemaal heeft?
2: Oké. Ja. Weet je wat, Jay? Laten we gewoon naar de uitslag gaan.
0: Ja, maar dat ik... Goed.
2: Het is gewoon wat het is, Jay Johnson.
0: Het zal wel.
2: Oké, dus ik zoen kus mijn hond gewoon op zijn hoofd. Is dit omdat ik dit doe? Barkie of niet Barkie? Met 54,5% van de stemmen. Is dit...
0: Ja. Barkie! Dit is rigged. Dit is echt niet waar.
2: Jay Johnson, omdat je je zin niet krijgt...
0: Ik heb die lijst hier voor me met al die mensen die zeggen dat het niet Barkie is.
2: Jawel, het is gewoon Barkie.
0: Nou, iedereen die dit wel Barkie vindt, jullie zijn even vies als Mai. Echt, dat wou ik even kwijt.
2: Nou, ja.
8: Toby on the beat.

was Ems samen met Kaya Imani, de track van Trobi. Luister eens even. Ik ben erachter gekomen dat de kleding die je aan hebt als je slaapt heel veel zegt over jou als persoon. Hoe dat precies zit, hoor je zo.

0: Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Kom zondag 14 juni naar het gratis op uitfestival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
10: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
11: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, me pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, 2 bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
16: Proost. Proost.
17: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah en Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, wat je aan hebt tijdens het slapen zegt heel veel over je. We gaan het zo meteen bespreken. Na Becky G en Carol G met Mami.

0: Yes!
1: Het is weer zondagmiddag. Oh, heerlijk. Maaije, wat leuk dat je er weer bent, meid.
0: Ja, tuurlijk. Altijd.
1: Oh.
0: Ja, Jay, ik lag zo in mijn bed en ik zat te denken van... Ja, wat trekken mensen nou eigenlijk altijd aan voor kleding als ze in bed liggen?
1: Oké, dus omdat jij weet hoe ik het doe als ik ga poepen, ga jij nu checken, wat doet Jay als hij slaapt? Is dat wat hierachter zit?
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Ik moet nog steeds altijd aan je denken als ik op de wc zit, maar ja.
1: Nou, ik ga je mooi niet vertellen hoe ik slaap.
0: Hoe
1: doe jij het dan?
0: Want ja, ik zou Maaije niet zijn als ik wil weten wat het betekent als je zo slaapt. Dus ik ging het een beetje opzoeken.
1: Oh, het heeft toch echt betekenis ook?
0: Ja, dus als jij alleen met een ondergoed slaapt...
1: Ja.
0: Dan ben jij praktisch. Comfort boven alles is voor jou heel belangrijk.
1: Ja.
0: En je houdt niet van gedoe. Geen gedoe. Gewoon een onderbroek. Lekker prima.
1: Oké. Dat is als je alleen met ondergoed slaapt.
0: Alleen met onderbroek. Als je naakt slaapt, is er ook iets van dat het beter is dat je geslachtsdeel lucht of zo. Maar houd van vrijheid en comfort. Vaak minder bezig met regels. Gemakkelijk in eigen lichaam. En die snap ik wel. Want ik ben dus, ja, ik weet niet, ik hou niet van naakt slapen. Jij wel?
1: Nee.
0: Ik vind het allemaal zo plakkerig en, nee. Ja.
1: Ik hou niet van naakt slapen.
0: Nou, mensen die met een pyjama slapen, Maaike Lacy, houdt van routine, gezellig en geborgen, scheiden
1: dag en nacht.
0: Oh zo, ja. Ja, ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Mensen die met een t-shirt of een joggingbroek slapen.
0: Ja, gemakzuchtig, praktisch, valt vaak direct in slaap. Ja, die ken ik ook wel.
1: De volgende snap ik niet.
0: Oh, mensen
1: die sokken aan hebben in bed.
0: Dat kan echt niet. Dat kan niet.
1: Nou, wat betekent het als je dat hebt dan?
0: Die mensen hebben het snel koud, comfortgericht, maar die snap ik niet. Zorgt vaak voor discussie. Maar hoe kan je nou met sokken aanslapen?
1: Ja, ik zou het niet kunnen. Sterker nog, als ik in bed lig, wil ik mijn voeten vaak ook nog even onder die deken vandaan hebben.
0: Oké, dus jij bent niet een sokkenslaper en ook geen naaktslaper. Welke van die anderen ben je dan wel?
1: Ik heb altijd een t-shirt en een ondergoed gewoon, ja.
0: Ja, nou prima.
1: Sommigen moet je mijn business weer op de radio vragen. Als ik het vertel, dan moet iedereen het vertellen.
0: Ja, daarom. Daarom. Nou, ik ben wel benieuwd hoe jij thuis slaapt. Val jij in een van deze hokjes of maak jij nog veel gekker? Dus hoe slaap jij nou in bed? Onderbroek, theemuts, handschoenen. Je kan het zo gek maken als je wil.
1: Voor de duidelijkheid, we willen weten wat je aan hebt als je slaapt. Oké?

En ik zie haar zo... En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem

0: app.
1: Ja, Diallo die zegt, hi JMI, ik slaap helemaal naakt. Heerlijk, met hartjes ogen.
0: Ja, maar ik vind het wel grappig dat hij dan een poes op met hartjes ogen heeft gezet. Diallo, is er nog iets wat je ons moet vertellen? Sabrina, wat zegt Sabrina? Sabrina zegt alleen ondergoed.
1: Ja.
0: Ja, beter ondergoed dan boven slecht.
1: Ja, ik vertrouw dat niet zonder ondergoed of zo. Ik weet niet, bij vrouwen, ja, er kan zomaar iets inkruipen. Dat voelt gewoon niet goed. Ja, Sofian die zegt, ik slaap alleen met boxer om het zaakje bij elkaar te houden. Als dat niet hoefde, zou ik naakt slapen. Heerlijk na het douchen, fris in bed. Ja.
0: Ja, ik hoor hem, maar ik kan het niet. Ja. Ik kan echt niet zonder mijn boxer. En zonder mijn shirt wil ik ook niet slapen, gewoon heftig. Bilal zegt, t-shirt en joggingbroek. Bilal, je hebt gewoon sauna's, hè. Je hoeft niet in je bed sauna te flippen, hè. Hij zegt, ik ben al half slapend voor het hoofd.
1: Oh, dat is lekker, man. Must be nice. Ik moet nog 3 uur draaien voordat ik slaap. Maar ik moet wel zeggen, in de winter kan ik zelfs met joggingbroek en hoodie slapen, hè. Dat ben ik wel.
0: Dat is weer eentje voor Barkje niet Barkje.
1: Sorry, maar dat is super koud.
0: Dat is echt weer eentje voor Barkje niet Barkje. Maar goed, Shanice die zegt, met sokken aan. Altijd.
1: Hè?
0: Iedereen vindt het raar. Maar koude voeten zijn echt verschrikkelijk.
1: Nee, mijn voeten moeten echt luchten.
0: Ja man, hoe koud het ook is, de voeten gaan even onder die deken vandaan. En dan pas, als ze afgekoeld zijn, kunnen ze er weer in.
1: Ja, ja, die ken ik.
0: Nou.
1: Mert zegt naakt slapen, anders draai ik de hele nacht alsof ik vast zit in mijn deken. Oh, nou. Ja.
0: Veel mensen slapen naakt, man.
1: Ja man, toch wel meer dan ik dacht. Ik wist het niet. Kijk, naakt is prima, maar gewoon op zijn minst een onderbroekje aan of zo.
0: Ja, ja apart.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, ik shame het niet of zo, hoor. Ik bedoel,
1: iedereen slaapt zoals hij wil.
0: Ja, natuurlijk. Je moet gewoon vooral lekker slapen zoals het jou bevalt.
1: Ja, precies.
0: Precies, weet je. En, kijk.
1: Wat we wel weten, is dat naakt slapen, dus dat het zelfverzekerd is van je eigen lichaam.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En het kan praktisch zijn.
1: Ook dat.
0: Weet toch wel, als je naast je partner ligt en je denkt, vanavond is het love time, dan ben je al ready to go.
1: In de mood.
0: Hier is Makar.

geen zin om te koken vandaag? Nou, dan heb ik een mooie oplossing voor je. Wij gaan er misschien wel jouw eten voor je betalen. Jij moet alleen een hele goede pitch hebben. Hoe dat precies zit, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst heb je Noah.

0: af. Bad Bunny hoorde je zojuist. En mocht je een beetje trek hebben...
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
2: Yes, en weer vandaag mogen we iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Daar moet je wel iets voor doen, toch?
0: Ja, dat gaat niet zomaar. Zometeen, en dan hoor je dit geluidje.

0: en dan moet je op dat moment moet je meteen bellen naar de studio. En als wij opnemen, dan is het aan jou om zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te pitchen aan ons waarom jij die gratis maaltijd verdient. Dus pitch het heel goed. Maak ons aan het lachen. Van mijn part prikkel je de boel een beetje. Gewoon creatief zijn. Niet, oh ja, ik heb de hele dag gewerkt. En nee, of ja, nee, ik kom net van een pretpark. Dat helpt allemaal niet meer. Oh, ik heb staan klussen de hele dag. Helpt ook niet meer. Die hebben we allemaal al gehad en allemaal een keer beloond. Kom origineel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zal je alvast adviseren, zet je radio wat luider, dan hoor je het geluidje ook snel. Dan kan je ook meteen een van de eerste zijn die belt. Want ja, ik bedoel, wie het eerst komt met een goede, goede pitch, wie het eerst maalt dan, ja, toch?
1: Easy peasy.
0: Helemaal gratis en voor niets een maaltijdje. Ja, ik bedoel, wil jij er nog wat aan toevoegen, Maai?
1: Nee hoor, precies wat je zegt.
0: Nou, dan ga ik nu even wat plaatjes draaien.
1: Nou, lekker.
0: Ik begin even met de nieuwe track van Idali, Ronnie Flex en Fred.

0: we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt, Funnies betaalt.
1: Yes, yes, yes. Je hoort het alarm afgaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
4: Ja, ik wil je alvast erop attenderen. Als je ons belt en wij nemen op, zet dan je radio lekker zacht. Anders horen we de hele tijd een echootje namelijk. En ja, dan gaat het al heel snel deze kant op. Snap je? Maar goed, volgens mij hebben we de eerste beller al binnen. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen? Vertel.
5: Omdat mijn oma is heel erg ziek en ze is geopereerd en we hadden eigenlijk allebei wel honger.
4: Wat zeggen we hiervan? Mag ik heel eerlijk zijn?
1: Ja.
4: Mijn oma is ook heel erg ziek. Die is ook geopereerd, die ligt als wispiek in het ziekenhuis.
1: Oh nee.
4: Er is niemand die eet
1: van mij. Wat erg. Ja, het is heel erg, maar ik vind het nog niet een...
5: Dus weet je hoe het voelt?
4: Ik weet wel hoe het voelt inderdaad. En mijn oma kan zo lekker koken en dat kan ze nu niet doen.
1: Dan moet jij voor je oma lekker koken.
4: Moet ik niet gewoon zelf een pitch insturen? Wat zeg jij?
1: Druk nou maar eerst op die knop.
4: Nou, ik wacht nog even. Ik heb nog geen absolute nee, toch?
1: Nee, het is voor mij wel geen nee.
4: Oké, sorry. Nou,
1: waarom, een beetje bij de hand.
4: Waarom mag Funnies jou eten voor je betalen?
5: Het was mijn ouders. Die hebben heel hard gewerkt vandaag. Mijn moeder is nu mijn nagels aan het doen, gratis. Mijn vader heeft de hele dag gewerkt, is om 4:30 opgestaan.
1: Maar tuurlijk doet je moeder gratis je nagels. Hoe bedoel je? Jouw moeder gaat je toch geen geld vragen? Maar werken, dat doen we ook niet meer. Daar doen we niet meer aan, toch?
4: Nee, want we hebben het al heel vaak gedaan. Mensen beloond om
1: maar
4: te werken.
1: Maar je kan nog steeds blijven bellen naar 0909.
4: Hey, misschien heb je gewoon een betere reden. Dan bel je gewoon nog een keer, joh. Wat maakt het er maar uit? Bel gewoon lekker naar 0909-3869-3869. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen? Vertel.
3: Nou, omdat ik gewoon... ik weet het eigenlijk niet.
1: Die vond ik wel heel grappig.
4: Toen ik kwam, dacht ik, oh, daar gaat niks uitkomen. Maar dat maakt niet uit, het was wel leuk. Was wel leuk. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen? Vertel.
6: Ik heb geen geld, man. Ik heb uitkering.
4: Ja, die hebben we 2 weken geleden al gehad. En toen hebben we inderdaad beloond, maar dat gaan we nu niet weer doen. Misschien kan iemand gewoon wat creatiever zijn, iets grappigs. Maar gewoon ook iets serieus, dat mag ook. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen?
6: Omdat ik vind dat al die reacties die jullie binnenkrijgen allemaal best wel van laag niveau zijn. Dus ik heb eigenlijk ook vrij weinig te zeggen.
1: Nou, wat is dit voor gaslighting?
4: Ik denk nu komt hij met een goeie, toch? Maar dan komt hij met nog een slechtere. Maar goed, er zijn meer mensen die het gaan proberen. En ik heb alle goede vertrouwen en goede hoop nog. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen?
7: Ja, ik trakteer altijd allerlei mensen die net tekort komen. Ik ben een gunner. Ik denk, misschien gunt een keertje iemand mij wat te eten.
1: Nou, dan moet je jezelf trakteren.
4: Ja, maar. Oh, okay.
1: Ja, nee, sorry.
4: Wow, ik was echt op het puntje om
1: te gunnen. Je gaat toch niet zelf vragen om getrakteerd te worden omdat je iets goeds doet voor een ander?
4: Ja, het is een pitch.
1: Nee.
4: Maar goed, oké, hij is er niet doorheen. Oké, waarom moet Funnies jou eten wel voor je betalen?
5: Nou, ik ben met mijn man 1,5 week heb ik nog de tijd om te bouwen mijn huis. En we hebben echt fucking honger.
1: Wat? Het ging even heel...
5: We zijn aan het verbouwen in ons huis.
1: Oh, oké. Maar
5: we moeten over een week in. We hebben zo'n honger.
1: We doen niet aan verbouwingen meer. Dat gebeurt al zoveel.
4: Ja, sorry. Ja, ja. Okay,
1: heel veel succes.
4: Ik heb een andere aan het lijn. Ik heb iemand anders. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen?
8: Nou, ik word zomaar wakker vanmiddag en mijn ouders zijn gewoon weg en die denken van ja, zoek het maar lekker uit.
4: Hé, maar waarom word jij wakker vanmiddag en niet vanmorgen?
8: Nou, ik zeg jullie, ik heb een hele zware nachtdienst gehad.
4: Waar werk je?
8: Ik werk in de zorg.
4: Oh.
1: Dan moet je jezelf verzorgen.
4: Nee, Mahi.
1: Ja, sorry.
4: Mahi.
1: Dit was het echt niet. Ja.
4: Oh, dat is hard hoor. Oké, nou we gaan de volgende proberen. Waarom moet Funnies jou eten voor je betalen?
1: Hallo?
9: Goedenavond.
1: Goedenavond.
9: Ik zit in Amsterdam en vandaag is iemand in mijn auto gekotst.
1: Hè?
9: En ik dacht, nee, dit kan je niet menen. Dus ik dacht, ik ga lekker naar huis eten. Hij kotst in mijn auto nu. Moet ik en €180 betalen en ik kan niet naar huis meteen om te eten.
1: Maar ben je een taxi of zo?
9: Ja, taxi.
1: Oh.
9: In Amsterdam.
1: Oh.
4: Jongen,
1: dit is wel disgusting, ja.
4: Wat zeg jij, Mai?
1: Ja.
4: Jij mag het zeggen.
9: Ja. Ik ga lekker naar huis. Maar ja, helaas.
1: In de auto kotsen is echt kut.
4: Ja, is wel kut.
1: En hij moet het nog opruimen.
4: Ja, dat kost hem geld om het te laten reinigen, wist je dat?
1: En het stinkt.
4: Nou, weet je wat in ieder geval scheelt? Je hoeft in ieder geval je eten nu niet te betalen. Wie heb ik aan de lijn?
10: Glenn van Amsterdam.
4: Hey, Glenn. Ja, wat gaat het worden? Wat ga je eten dan?
9: Doe maar een pizzatje.
1: Oh. Wat had diegene gegeten dan, wat nu in je auto ligt?
4: Nee, maar.
9: Ik weet het echt niet, maar hij had heel veel gegeten gisteren, denk ik. Want het was een grote berg op mijn achterbank.
4: Ah, jakkes.
9: Het wordt nu gelukkig schoongemaakt.
1: Gelukkig.
4: Nou, in ieder geval, dat bedrag wat je er bovenop had moeten betalen, gaat qua eten, die gaan wij voor je coveren. Goed?
9: Ja,
4: blijf lekker aan de lijn, Glenn.
9: Eentiende, gelukkig.
4: Ja, blijf lekker aan de lijn, dan zorgen we dat die pizza bij je aankomt, man. En succes ermee, oké?
9: Ja, dankjewel.
4: Yes, cool. Ciao, ciao.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival. Met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
3: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there. Oranje.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat als je erachter komt dat je partner heeft vastgezeten voor moord?

0: maakt of vanaf de start.
1: Ik weet niet of je complicated question. Stel je voor dat je partner heeft vastgezeten vermoord. Wat doe je dan?
2: Complicated question.
3: Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je dan geen antwoord op hebt en die je liever niet aan je vrienden en familie bespreekt. Dan vertel je die gewoon lekker aan JMI.
1: Ja, ja. Zeker weten. Vandaag hebben we er eentje van anoniem. Dus, we gaan geen naam noemen, maar deze persoon zegt dit. Hey Jay en Mai, ik ben er laatst achter gekomen dat mijn partner iets heeft verzwegen wat alles echt op zijn kop heeft gezet. Hij heeft namelijk ooit 4 jaar gevangen gezeten voor moord. En ik wist hier helemaal niets van. Nu voel ik me enorm bedrogen omdat dit niet zomaar een detail uit iemands verleden is. Tegelijkertijd vraag ik me af of ik hem alleen beoordeel op iets wat al jaren geleden is gebeurd. Maar eerlijk, sinds ik dit weet, ben ik bang voor hem geworden en kijk ik totaal anders naar onze relatie. We hebben pas een half jaar een serieuze relatie. Moet ik proberen uit te zoeken wat er precies is gebeurd en hem een kans geven om het uit te leggen? Of is het feit dat hij zoiets groots heeft verzwegen al genoeg reden om weg te gaan?
3: Oh my, deze.
1: Deze is...
3: Ja, er zijn gewoon een paar dingen.
1: Wat?
3: Überhaupt dat hij dus moord heeft gepleegd. Het heeft verzwegen.
1: Ja.
3: Dus dat ik dan denk van ja, wat is erger?
1: Ja, maar is dat iets wat je binnen 6 maanden vertelt?
3: Nou, ik hoop iemand wel bij mij. Want 6 maanden relatie is, laat maar zeggen, wel... Je bent al wel best wel echt in elkaars leven, hoor.
1: Mm.
3: Je kiest al een beetje voor elkaar en zo. Maar dan moet ik wel weten voor wat ik kies.
1: Maar zou je in general met iemand kunnen gaan die ooit een moord heeft gepleegd?
3: Oh. Kijk, je wil iemand niet judgen, want misschien heeft hij ooit een fout gemaakt en iemand kan veranderen. Maar ik snap wel dat ze het eng vindt.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, kijk, als je context erbij krijgt. Stel je voor, ik heb bijvoorbeeld een keer iemand ontmoet die mij geboekt had. En die vertelde dat hij ook vast had gezeten. Hij had vastgezeten omdat hij de verkrachter van zijn nichtje tegen was gekomen. Toen hij met zijn nichtje was. Ze wisten nooit wie het precies, hij wist nooit wie het precies was. En die nicht die raakte in shock.
3: Ja.
1: En toen vroeg je, wat is er? Ze zei, hij zei wie? Die guy die haar had verkracht, wees hem aan. Heeft hij gewoon zonder na te denken, wapen getrokken. Had hij die guy geschoten en heeft hij gewoon vastgezeten.
3: Dan zou het me niet uitmaken. Ja, sorry, ik klinkt heel heftig.
1: Erg is dat. Zie je, dat is zo moeilijk. Dat
3: het
1: maakt
3: gaat
1: het zo
3: erom
1: moeilijk.
3: Waarom, hoe, wat, waar.
1: Maar tegelijkertijd snap ik ook dat ze bang is geworden en anders naar hem kijkt.
3: Crazy. Ja, dit is een moeilijke.
1: Ons, maar misschien luister jij en nu denk je, ja, maar dit is helemaal niet moeilijk, Mai en Jay. Dit is wat deze persoon moet doen. Ja, nou, als jij dat weet, ik zou zeggen, pak alsjeblieft die NPO luisterapp erbij. En feel free, maak lekker een voice memo of vertel jouw kant van hoe jij dit ziet en hoe jij hiermee om zou gaan.
3: Ja. Dus even voor de herhaling, anoniem ontdekte dat haar partner jarenlang heeft verzwegen. Wanneer niet jaren, 6 maanden heeft verzwegen. Dat hij in de gevangenis heeft gezeten voor moord. Wat moet ze nu doen? Ze twijfelt een beetje. Laat het even weten in de NPO Luisteren.

0: Je komt erachter na 6 maanden dat je partner heeft vastgezeten voor moord. Wat doe je dan? Complicated
1: question. Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Kevin die zegt, ligt eraan wat er gebeurd is. Gewoon vraag naar de waarheid. Daar je conclusie uittrekken. En jij hem gewoon de tweede kans wil geven. Want dat verdient iemand wel vaak.
0: Ja, Tarzan die zegt, het is logisch dat ze bang is en er zelf achter moest komen. En er zelf moet achterkomen, oké. Maar laat hem zijn verhaal doen, want je weet ook niet wat zijn aandeel is. Of hij spijt heeft en vandaar kan ze haar conclusie trekken.
1: Ja. JP van Iet die zegt, ligt eraan wie de moord heeft. Wie die vermoord heeft, sorry. Als het femicide is, dan wegwezen, anders gewoon een kans geven. En dat het verzwegen heeft, is omdat hij niks verkeerd in jouw ogen wil doen, zodat hij jou hiermee kan verliezen.
0: Nou, ik heb een berichtje binnengekregen van Rick. En dit is wat hij zegt.
2: Ik zal een heel, maar dan ook heel een goed gesprek met hem aangaan waarom hij erover heeft gelogen. En wat de reden is waarom hij erover liegt. Misschien is hij wel bang om je kwijt te raken. En ja, en waarom hij diegene heeft vermoord. Dat zal ik eerst aan hem vragen en dan een keuze gaan maken.
1: Ja, maar bang zijn om iemand kwijt te raken is nooit een reden om iets te verzwijgen.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik kan ergens wel begrijpen dat iemand bang is. Omdat, stel je voor dat je...
1: Dat snap ik wel.
0: De drie personen daarvoor dat je gedate hebt, het wel eerlijk hebt verteld en het was gelijk klaar. En je denkt, oh, maar ik vind het zo leuk. En dan vind je het steeds moeilijk en je stelt het steeds uit om het te vertellen. En dan ben je opeens een half jaar verder.
1: Ja, alleen diegene moet wel beseffen dat hoe langer het duurt en de relatie gaat goed. En daarna ineens drop je deze bom. Dan kan diegene denken, wow, met wie ben ik geweest al die tijd?
0: Ja, man, ik hoor je volledig. En helemaal als iemand het zelf achter
1: ja,
0: moet komen.
1: Dus hè? Ik denk ergens, kijk, sowieso ligt het eraan wat voor moord het is geweest. Dat nummer 1.
0: Ja.
1: Dan vind ik eigenlijk het verzwijgen misschien nog erger. Want dan had
0: dan
1: ik liever...
0: moord?
1: Nee, ja, dan dat wat de reden dan misschien in die case is geweest. Want ja, ik heb toch liever dat je me gewoon altijd eerlijk zegt. Dan weet ik met wie ik te maken heb.
0: Ja, ja, ben ik het wel mee eens hoor. Ik zou ook altijd wel kiezen eerder voor de waarheid.
1: Ja.
0: Maar kan iemand zo'n kans krijgen? Zo iemand die iemand
1: ik denk het wel. Ja? Op elk potje past een deksel en iedereen maakt fouten in het leven. Ja. Ik denk dat het vooral is aan waarom die moord is gepleegd. Wat is er gebeurd? En ik denk dat ze gewoon heel goed met elkaar moeten praten. Toch?
0: Dat sowieso. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik sluit me wel aan bij wat... even kijken, wie was het nou ook alweer? JP volgens mij zei, als het femicide is, is het wel meteen klaar. Sorry.
1: Run.
0: Sorry. Ja, ik weet dat mensen een tweede kans verdienen, maar niet bij mij, dochter. Of niet bij mij, of niet... Nee, niet.
1: Dan is het zelfs ziek dat je het verzwijgt. Want dan weet je niet wat er met jou straks gaat gebeuren.
0: Oh my goodness.
1: Dat is crazy. Dat is gewoon... Echt crazy. Maar ja, dat weten we niet. Dat gaan we ook niet zomaar invullen.
0: Dat is
1: waar. Dus we gaan anoniem zeggen, ga het gesprek aan, vraag al je vragen. En als jij dan in je onderbuik voelt van, ik kan dit, ik wil dit en het is oké, go for it. En zo niet, ja, dan is het wat het is.
0: Ja, precies. En als je nu luistert en je denkt, nou, ik heb ook een complicated question, laat het dan weten in de NPO Luisterapp. Of je kan het ook mailen naar itscomplicated@funix.nl.

0: Hey Mai, stel je voor, hè, iemand bestelt jarenlang gewoon elke dag pizza. Dat is al op zich al best wel crazy, toch?
1: Ja, disgusting.
0: Maar als deze persoon ineens, na al die jaren, 11 dagen lang helemaal niks heeft besteld.
1: Nou, dan zouden we denken dat hij eindelijk bij gezond verstand is of zo.
0: Of overgestapt naar de kapsalon, zei hij. Nou, dat dachten ze bij Domino's dus niet. Een vaste klant in Amerika die bestelde dus jarenlang bijna elke dag pizza.
1: Eeuw.
0: Totdat hij opeens verdween. En de medewerkers die vertrouwden het dus niet helemaal.
1: Ja, dat snap ik wel. En toen?
0: Nou, een bezorger ging dus langs. En die kreeg geen reactie. En hij belde gewoon de hulpdiensten. Gewoon boem. Van nee, dat kan niet kloppen. En wat bleek? De man lag thuis en had dringend medische hulp nodig.
1: Oh, crazy.
0: Hoe crazy is dat?
1: Ze hebben hem gewoon gered.
0: Elke dag pizza bestellen heeft hem gered. Ironisch, hè?
1: Ja, maar
0: het is niet goed om elke dag pizza te bestellen. Maar omdat hij elke dag pizza heeft besteld, is zijn leven nu gewoon gered.
1: Maar misschien had hij ook medische hulp nodig omdat hij zoveel pizza had gegeten. Maar überhaupt dat die mensen dus zo alert waren, vind ik wel echt nice hoor.
0: Ja man.
1: Want ik heb het gevoel dat de mensheid niet heel veel meer aan elkaar denkt en voelt. Maar dit bewijst maar weer dat het
0: en maar zo
1: is.
0: Zie je toch hoeveel goedheid er in de wereld is. Dat zelfs je pizza tent zich bekommert om jou.
1: Ja.
0: Dat ze denken, hé, we gaan altijd hier langs. Zo.
1: Ja, maar dat hebben wij ook wel eens met een paar luisteraars. Dat we denken, die reageren altijd. En ineens reageren ze een paar dagen niet.
0: Ja, ja.
1: Toch? En dan denken we, hé, wat gebeurt er nou? Dus je moet altijd blijven reageren. Anders komen we bij je aanbellen.
0: Je moet een pizzatent beginnen, ja. Geklets van je. Oh, oh, oh, oh. Hey, ik heb zo meteen lekkers voor je, hoor. Ardy, die komt niet met bloemen langs. Wat hij wel brengt, gaat hij je zo meteen vertellen in de track Flowers. Zo meteen heb ik een track van Movai Joe. Pule.
1: Wat?
0: Pule. Ken je de track niet?
1: Die naam, die is zo grappig.
0: Ja, ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Goed, we gaan eerst beginnen met Jong Felix.

0: Dear Mama.
1: Funny.
2: De Jay en Mahi Show.
3: Met Jay en Mahi.
4: Die voor alle mama's wereldwijd. Dat deed me echt denken aan Lange Frans. Voor alle mama's wereldwijd.
0: Moppies, alle moppies wereldwijd.
4: Dat is het.
0: Misschien moeten we die zometeen wel draaien, of niet dan?
4: Ja, dat is wel gezellig.
0: Ja, wat vind jij, Joes? Vind jij dat we moeten draaien?
5: We moeten hem draaien, man. Moppie, moppie, moppie.
4: Jatta. Ja, gezellig toch. Hey Joes, hoe gaat het daar?
5: Ja, zijn gangetje. Hart voor weinig, nooit zag reinigen. We kwamen net vanuit Amsterdam. Daar hebben we de spitboet gedaan in de Melkweg.
4: Oh, oké, gezellig.
0: Is daar iets leuks uitgekomen? Vertel.
5: Zeker. We hebben een paar talenten daar gehoord. Er waren zelfs mensen bij die gingen spitten vanuit Los Angeles en New York, Queens.
4: Oh, bijzonder. Kwamen die helemaal naar Nederland hiervoor?
5: Nee, die wonen al hier, maar die proberen gewoon met hun muziek ook door te breken. Of in ieder geval van zich te laten horen.
0: Bijzonder, man.
4: Okay.
5: Ja, man. Ja, toch. Zelfs een Duitse rapper hadden we daar.
4: Wauw, Joes, je gaat international.
5: We going international. Zie je?
0: Maar voor alle rappers wereldwijd.
4: Hey, maar Joes, nieuwe talentronde binnenkort?
5: Ja, binnenkort Phonics Talent Summer Vibes. Dus daar kan je je nog voor aanmelden. Phonics.nl/talent. Als je die zomerse vibes gewoon gaat brengen. Als je die festivals gaat overnemen. Als jij volop wordt gedraaid in de Waggie deze zomer. Dan, dit is je kans als jij die persoon bent.
4: Ja, en ze hebben nog even om aan te melden, hè?
5: Ja, volgens mij sluit het op dinsdagavond.
0: Oeh. Aankomende dinsdag al? Oh, ze hebben niet zoveel tijd.
4: Nee.
0: Als je nu luistert, je denkt, ik heb talent of ik ken iemand die talent heeft, meld jezelf of diegene gewoon lekker aan, joh. Gewoon doen.
5: Zeker, je hebt niks te verliezen. En we gaan ze allemaal doornemen, dus het zijn er een paar honderd. Daar zijn we wel even zoet mee met z'n allen, maar we gaan uiteindelijk komen tot een final six.
0: Ja, okay. En weet je wat het mooie is van talent? Je kan van elke seizoen iemand opnoemen die het ver geschopt heeft. Laten we bijvoorbeeld de Kaya Imani zomaar eventjes noemen. Gewoon even random, weet je wel. Of Karel, die nu ook een hit heeft samen met Ronnie Flex en de hele ADF gang. We hebben er nog meer.
4: Sarita Lorena hebben we ook een tijdje meegedaan.
0: Amy Grace heet ze volgens mij
4: bezig.
0: Ook, toch? Jongens, echt waar. Het is zeker meer dan de moeite waard.
4: Snelle
0: ook, wow. Yeah.
5: Sam Jetem, Kilate Tesla.
4: Wow.
0: Nee, ik wist never dat Kilate en Sam vanuit Phonics Tal kwamen.
5: Ja?
4: Talent, ja.
5: Ja, ze hebben allebei gewonnen ook. Zijn Phonics Talent winnaars.
4: Ja, crazy.
0: Nou, maar zelfs als je niet wint, kan je het verschoppen.
5: 16.
0: De lijst gaat door en door.
5: Ja bro, dit is crazy. Dit is crazy.
0: In ieder geval, jij kan een van die volgende zijn als je gewoon aanmeldt voor dinsdag. Youssef, wat krijgen we zo meteen van je dan?
5: Zometeen hebben we natuurlijk ook een artiest bij ons in de building. Niemand minder dan Jay Size. Gaat super hard ook op TikTok.
0: Oh.
5: Heeft ook een keer meegedaan aan Phonics Talent. Daar is het niet helemaal gelukt. Dus hij komt eigenlijk zijn tweede kans pakken ook vanavond.
4: Oh.
5: Ja.
0: Nou goed, we gaan met z'n allen luisteren en ik ga nog die ene track draaien die ik beloofd heb.
5: Oh, moppie, moppie.
0: Ja, toch? Daarna krijg je pile, maar eerst deze.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Phoenix.
3: Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Volg Vannies op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Funnik Stellen door je speakers met zometeen muziek van The Party Next Door for Certain.

0: Party Next Door met For Certain.
1: FunX Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op FunX.
0: Ja, ja, een hele goede avond. Alweer een nieuwe editie van FunX Talent. En zoals je weet, het is vandaag een heerlijke zondag. Wij gaan er weer een mooie show van maken. De aankomende 2 uurtjes gaan we je voorzien van alle nieuwe talenten die we hebben. En nu is het jouw moment. Jij mag gaan bepalen eigenlijk wie we zo meteen gaan spreken en wie we gaan bellen, want...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
1: The Pitch.
0: Het is tijd voor The Pitch. Als je bij jezelf denkt van, Joes, ik ken iemand die keihard is, een mattie, een familielid. Misschien ben je het zelf wel, dan mag je die NPO-luisterapp erbij pakken en ons een berichtje sturen. Wat wij dan gaan doen is, we gaan je natuurlijk uiteraard checken. We gaan kijken, heb je onlangs een nieuwe tune gereleased? Ben je hard? Verdien je het om gecheckt te worden? Dan krijg je dus de kans niet alleen om gedraaid te worden op de radio, maar ook nog eens... Je weet toch, we gaan je ook gewoon even checken, man. We gaan je even wat beter leren kennen. We gaan je een goede shout-out geven. Dus, het is heel simpel. Pak die NPO-luisterapp erbij. Stuur mij een berichtje. Wie moeten we gaan beseffen? Wie moeten we gaan checken? En wie weet, spreken we diegene ook zometeen? Ja toch, we zijn van het snelle werk hier bij FunX. Snel, snel. Zometeen, na muziek van Jay Controlando, is het eerst tijd voor... De Dikste.
1: Yeah.

0: beste gezang en ik heb superveel reacties binnengekregen in de NPO Luisterapp. Dank daar sowieso voor. Mochten we je niet gekozen hebben vandaag, dan onthouden we je sowieso voor een eventuele volgende keer. Maar de man die we vandaag gaan checken, ja, dit is een man uit de 070. Gaat super lekker ook op de socials, brengt bangers uit en bracht onlangs de tune De Verkeerde uit. Ik heb het over niemand minder dan Johnny. Goedenavond, bro.
1: Goedenavond, man, broeder. Hoe is het?
0: Ja, ze gaan het je hart voor weinig, nooit chagrijnig. Hoe is het bij jou?
1: Ja, gaat goed. Ik kan niet klagen, man. Druk, maar dat betekent ook dat het goed gaat.
0: Precies, precies, precies. Nou, De Verkeerde, die kwam afgelopen vrijdag, kwam die uit?
1: Maandag eigenlijk, Bart.
0: Oh, maandag heb je hem uitgebracht?
1: Ja, man.
0: Oké, okay, je bent vroeg, ja, zeg maar. Man. Normaal gesproken komen de tunes op vrijdag uit, maar jij dacht van, ik drop hem gewoon maandag.
1: Ja, tuurlijk, want als ik ga op vrijdag, dan ga ik ook moeten concurreren met de Frenna's, met de Ronnie's, met de weet ik voor wie allemaal. En ik dacht van, weet je, ik neem gewoon mijn eigen spot in de week, dat ik zeker weet dat mijn mensen mij gewoon gaan checken, snap je?
0: Slim, man. Super slim. En waarom heb je gekozen voor de naam De Verkeerde, voor mensen die nog niet de tune hebben gehoord?
1: Omdat ik denk dat heel veel mensen mij al jarenlang hebben onderschat. En inderdaad, dat met deze pokoe laat ik voor een groot deel al zien wat ik kan en wie ik ben. En ik denk dat het voor de rest is dan dat ze eigenlijk mijn album moeten gaan checken die binnenkort gaat komen. Willen ze de rest van Johnny ook kunnen begrijpen.
0: Want is dat dan waar de tune over gaat? Over dat mensen jou gewoon te lang hebben onderschat?
1: Het gaat, onder andere gaat het ook daarover. Het is gewoon eigenlijk een mooie kleine uitleg over hoe ik mijn leven heb geleid en wie Johnny is. En onder andere zeker ook dat mensen mij hebben onderschat. Want dat is ook een groot deel van mijn leven geweest. Dat mensen dachten dat ik minder kon dan dat ik eigenlijk kon. En nu ga ik even laten zien wat ik allemaal nog kan.
0: Lekker, man. Wat je nog in huis hebt, zeg maar.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja. Je dropte net al even een bom op ons. Want je zei dat je binnenkort met een album gaat komen.
1: Klopt, man. Mijn eerste debuutalbum, man. Zeker. Ja?
0: Wanneer is dat ongeveer al bekend of kan je dat nog niet zeggen?
1: Zeker. Ik wil niet te veel verklappen.
0: Ja.
1: Ik kan wel verklappen dat de volgende single komt al begin juli. En dan gaan we ook nog een leuke release party doen met de listening session. En we gaan het groots aanpakken. We gaan ook een mooie vinyl erbij doen. Dus ik heb eigenlijk heel Ada nodig voor deze. Want dit wordt even een nieuwe stap in de game, man.
0: Ja, want ik kan me best voorstellen dat zo'n album, dat daar heel veel werk naartoe is gegaan voordat het uiteindelijk rond is gekomen. Hoe was dat proces voor jou? Was je er lang mee bezig? Of ja, hoe heb je
1: gewerkt? Weet je wat het is, broer? Ik heb zo van pokoes genoeg liggen. Dus het album bij elkaar schrapen, zeg maar, was niet heel moeilijk. Het moeilijkste was vooral het fine-tunen, want wanneer is een pokoe af? Eigenlijk, een pokoe is nooit af. En dat is altijd moeilijk om die balans erin te vinden van, oké, we willen wel dat het dope klinkt en dat iedereen er gewoon nice naar kan luisteren, maar we moeten ook toch rekening houden met, oké, pokoes zijn nooit af. En dat heeft een beetje moeite gekost, maar gelukkig zijn we nu helemaal klaar ermee en hebben we een heel mooi project neer kunnen leggen. Dus ik ben super trots op de mensen ook met wie ik het heb kunnen doen. En ja, man, ik zal vooral gewoon de socials in de gaten houden en dan ga ik iedereen op de hoogte houden, man.
0: Lekker, man. Je hoort het, Johnny, binnenkort met een album. Ga die man volgen, ga die man beseffen. Aga, sta op. En dan wacht ons nog maar één ding te doen, broski. Ik ga jou bedanken.
1: Dankjewel, man, broeder. Wederzijds, man.
0: En we gaan natuurlijk de tune draaien, man.
1: Ja, toch. Voor de mensen die nog niet weten wat mijn social naam is, je kan Johnny, Jani.lsg, kan je overal opzoeken. Snapchat, TikTok, Instagram. En ik hou iedereen altijd op de hoogte via mijn stories. Dus ga het vooral checken, man.
0: Lobby, broski. Ik spreek je snel, ja?
1: Yes, cool, man. Bless up, man. Fijne avond, broeder.
0: Bless. Hey!

0: Wat stack, wat pactor. Aftrap, kick deze beat zo easy. Boy, band achter in de field, geen tractor. Wacht, wacht, ze zijn niet down met mijn visie. Fuck hem. Pak door alsof ik geen keuze heb. Heel de dag aan het bewegen alsof ik die shit voor je neus nu heb. Maar bitch, je bent back in the booth. Verloor 1, maar ik pak de 10 doos. Mannen worden gek verliefd op die poes. Waarom je me niet geven als ik niets vroeg? Nee, kus je mijn long in de latie. Bitch, geef me geen spatie. Broepie zou welkom als stream zijn. Doekoe, maar Gianni zit in een relatie. Fuck die baga als ik saaf zie. Maar trek een paga als ik saaf pak. Voordat ik dan een fucking villa kom met 20 bitches kwijt ga op een maandag. En als ik niks...
1: Phonics Talent!

party met zometeen nog veel meer bangers die voorbij gaan komen. En ik ga je nog even vertellen hoe je jezelf kan aanmelden voor het nieuwe seizoen van Phonics Talent Summer Vibes. Want je hebt nog een kans. Je hebt nog een kans. Eerst tijd voor Jonah Fraser en Geon.

gaan leven. Dat kan, want Phonix Talent Summer Vibes is onderweg. Ja, nog zo'n 2 weken uit mijn hoofd voordat we echt gaan beginnen officieel met het nieuwe seizoen. En je hoorde het al, Summer Vibes. Dat betekent, als jouw tunes gemaakt zijn voor feesten, festivals, je weet toch, gedraaid worden met mooi weer in de waggie met die ramen omlaag of misschien nog wel, hé? Hey?

overnemen, dan is dit jouw kans. Vanix.nl/talent. Want als je je aanmeldt, dan kom je natuurlijk uiteindelijk na een selectie bij ons in de studio terecht. Je krijgt meer exposure, je krijgt een groter podium en je krijgt de kans om dus ja, jouw sound aan heel Nederland te laten horen. En ik bedoel, wie wil dat nou niet? Dit is jouw kans. Misschien word je wel de winnaar van Vanix Talent Summer 5. Dat zou zomaar kunnen. En het kan ook zomaar zo zijn dat dan jouw track de hele zomer...

de kick-off zijn van jouw artiesten zijn. Phonix.nl/talent. Daar ga je gewoon nog even snel naartoe. Dat is de laatste kans. Want binnenkort gaat het sluiten. En dan gaan we gewoon echt die selectie rondmaken. Er zijn superveel mensen die zich aanmelden. Maar als jij bij jezelf gewoon denkt, of jij kent iemand waarvan je zegt van, deze persoon is legendarisch en gaat killen, phonix.nl/talent.

0: sound of the city.
1: Phonix. Phonix talent.
0: Met Yusuf.
2: Yo.
3: Hey, baby.
2: Wat een sexy.
3: Waar ben je dan? Je laat me te lang wachten. Zie je zo.

speelt Inter. Je zou denken Stefan de Vrij. Mijn nieuwe chick die was een paardenmeisje. Maar ze rijdt geen paard meer, ze rijdt alleen nog mij. In de whip, ik gooi je peace wanneer we voorbij gaan. Ik ben bij Turkulinse soep en een snelle Ayran.

voelen als ik niet zo lekker ging. Jij rookt veel, nu ben je hoger dan een zeppelin. En daarom werd jij weer niet wakker toen de wekker ging. Dus bij deze ga ik je wakker maken. Als je geen gas geeft, gaan we je achterlaten.

0: Want hoe meer bonnetjes, hoe meer kans.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Yay, Netherlands, June 8th, only one day left. Don't miss out, be there.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Yay, Netherlands, June 8th, only one day left. Don't miss out, buy your tickets now.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
9: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
11: Trek je niet echt lekkers?
12: Ga naar

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, van ik stellen door je speakers met muziek zometeen van Fresh en KM. Bare Minimum is het eerst tijd voor Eerst Size. Dit is Millie.

0: Scheiß!
1: Ja man, we zijn er. Oké dan.
0: Hoe is die bro? Heb je een leuke zondag gehad?
1: Zeker man.
0: Jij? Ja, ja, zijn gangetje, zijn gangetje. Hoe zien de zondagen bij J-Size er vaak uit?
1: Best rustig eigenlijk man. Ik zeg heel eerlijk, gewoon op het gemakje opstaan. Als er iets is, weet toch, dan ben ik misschien gewoon buiten. Maar voor de rest, houd het gewoon rustig op zondag man.
0: Ja, geen gekkigheid, gewoon
1: nee, man.
0: Chillings.
1: Nee man.
0: Een echte, zeg maar een echte zondag.
1: Ja man.
0: Lekker man. Oké, broski. Wat we altijd standaard doen met iemand die we in de studio hebben, is het 1 minuut vragenvuur. Dus ik ga zo meteen een timer aanzetten van 1 minuut. In die minuut ga ik proberen zoveel mogelijk verschillende vragen op je af te vuren. En jij moet proberen dan niet al te lang na te denken en gelijk antwoorden.
1: Ja toch, ik ben ready man.
0: En later kan je dan nog terugkomen op die antwoorden, kan je nog toelichting geven en zo.
1: Ja toch?
0: Ja, you ready?
1: Yes.
0: Oké dan, gaan we beginnen met de allereerste vraag. Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je gaan?
1: 1888.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Mijn moeder.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: Avond.
0: Wat is je laatste blunder geweest?
1: Zo, pas.
0: Wat is je favoriete sport?
1: Kickboksen.
0: Waar moet je in je carrière echt optreden?
1: Ziggo Dome.
0: Ziggo Dome, oké. Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
1: Dat ik gewoon een chill guy ben.
0: Welke talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
1: Naar de gym gaan.
0: Naar wie? Oh, die heb je al gedaan. Even kijken. Als morgen alles zou mogen, wat zou je dan doen?
1: Nederland veroveren, man.
0: Als je nog maar 1 track zou mogen luisteren voor de rest van je leven, welke track zou dat dan zijn?
1: I Came Through van Youngboy.
0: Wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken?
1: Youngboy.
0: Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de hele wereld, wat zou je dan doen of zeggen? Je mag hem nog afmaken.
1: Dat ik zo'n de president ga worden, man.
0: Ja, want ik hoor het vaker terug, man. Nederland overnemen.
1: Ja, man. Sowieso. Je weet toch. Je ziet wat die tune doet ook.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Is dat iets wat je altijd al in je gedachten hebt sinds jongs af aan van ik ga sowieso Nederland overnemen op wat voor manier dan ook?
1: Kijk, weet je, gewoon al sinds klein is af aan, ik voelde iets voor muziek. En nu doe ik het ermee. En bro, ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik gewoon hier zou staan waar ik nu sta. Bro, Nederland kent me, België kent me. En we laten het lukken, man. Dus je weet toch.
0: Lekker, man. Ja, lekker, man. Zijn die goede dingen, man. Zijn die goede dingen.
1: Ja, maar sowieso.
0: Even kijken. Je gaf een jaartal aan. Kreeg ik wel eventjes een vraagteken bij in mijn hoofd. 1888?
1: Ja, man.
0: Wat was er toen in 1888?
1: Kijk, bro. Ik ga je uitleggen wat
0: okay.
1: Ik zeg je heel eerlijk, toch? Ik weet niet wat er was, man.
0: Maar je wilde gewoon terug gaan way back.
1: Ja, man. Ja, man.
0: Kijken hoe het toen was. Ja. Maar zou je dan niet bijvoorbeeld willen kiezen voor de prehistorie of zo? Hè? Toch met dinosaurussen chillen en zo.
1: Ik zeg heel eerlijk, misschien wel die tijd van de Egyptenaren en zo. Zeg maar die. Je weet wat ik bedoel,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja, dat die gewoon. Farao's en zo.
1: Maar nee, ik zeg heel eerlijk, ik zei gewoon heel snel 1888 makkelijk. Bro. Ik ben echt slecht met geschiedenis en zo. Ja, ik zeg heel eerlijk.
0: Ik hoor je.
1: Ja,
0: en welk talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut? Je gaf aan naar de gym gaan.
1: Ja, man.
0: Want was je een echte gym guy?
1: Niet eens, je weet toch, maar ik ben gewoon altijd sportief geweest. Af en toe ga ik ook naar de gym, maar ik heb opgemerkt, de laatste tijd ben ik niet echt vaak naar de gym geweest, man.
0: En waar ligt dat aan? Hoe komt dat?
1: Ik denk dat ik gewoon een beetje lui ben. Soms. Ja, man.
0: Wel eerlijk dat je dat zo toegeeft.
1: Ja, man.
0: Want de meeste mensen zeggen, ja, ik heb het gewoon te druk nu de laatste tijd.
1: Ik heb het sowieso druk, maar ook los van dat, je weet toch, ik ben ook een beetje lui.
0: Oké. En favoriete sport gaf je aan kickboksen?
1: Ja, man.
0: Heb je zelf gekickbokst?
1: Ja, ik heb een jaartje gekickbokst. Ik vond het wel lauw. Yo, misschien ga ik het weer doen.
0: Ja?
1: Maar nee, voor de rest, ja, man.
0: Volg je nog, het nog een beetje?
1: Nee, met
0: Glory en zo?
1: Nee, man.
0: Heb je niet nu een favoriete vechter in je hoofd waarvan je zegt van ja, maar dat is wel echt mijn favoriete vechter?
1: Nee, man. Ik kijk sowieso niet echt kickboksen of dat ik opkijk naar andere boksers. Maar ik vind het gewoon leuk te doen als een sport zelf.
0: Oké. Ja, deze vraag heb ik je niet gesteld, maar deze zou ik je ook kunnen stellen. Hoe zou je jouw muziek in 1 woord omschrijven? Het is moeilijk, want je moet 1 woord eraan geven.
1: Ik zou zeggen uniek, maar dat is iets te basic of zo, man.
0: Uniek?
1: Ja, man. Ik weet niet, ik heb gewoon zeg maar altijd, als ik muziek begin te maken, heb ik gewoon altijd zoveel creativiteit in mijn hoofd. En het is gewoon dat ik nog niet 100% weet hoe ik het in de mic moet zetten, maar ik weet 100% ook gewoon dat ik kan echt gekke shit maken.
0: Ja.
1: Trust me.
0: Ja, man. Ik geloof
1: die mensen
0: gaan
1: het ook
0: gehoord.
1: Zien.
0: Ja, precies.
1: Je weet toch?
0: Zometeen is het tijd voor de sessie.
1: Yes.
0: Dan gaan de mensen ook van genieten. Maar eerst gaan we even een tune van je draaien, man.
1: Alright, man.
0: Dit is A6.
2: Yes.

Benny Looper in de A6 plus is basic, maar ze spit. Heb gevraagd of ze SD kent en ze zegt mijn wie, dus ik denk ze is trans. Call out met me op mijn broer, je binnen de field like Lilo en Stitch. Met een 5-sterren bitch in hotel, ben met de bed, wie vandaag ben

0: Deze man is niet van je For You page af te slaan. Jay Sai is bij ons nog steeds in de building. Ja, broski, we hebben je net een beetje beter kunnen leren kennen.
1: Ja.
0: Het is nu tijd voor de bars, man.
1: Ja, man, come on.
0: Ja, you ready?
1: Yes, altijd.
0: Let's get it, let's go.
1: Alright, then.

0: clap down.
1: Come on. Give it up for Jay Size.
2: Yeah, man.
1: Nice. Het gaat lekker, man. Het gaat lekker, hè?
3: Love,
1: de socials gaan super hard.
2: Super erg.
1: Super. De streams op Spotify gaan super lekker.
2: Ook.
1: Hoe gaat het rest, hoe gaat de rest van 2026 er voor Jay-Size uitzien, man?
3: Ik hoop groot, man. Ik zeg heel eerlijk, weet toch, ik heb sowieso al een plan van een paar releases hier en daar. En ik hoop gewoon dat ze gaan werken. Sowieso, mensen zien me nu ook al online. En ik weet dat ze me in de gaten houden. Ik denk, veel mensen houden me in de gaten. Edo in bars, ik hoop het, Jay, toch? Maar ja, man. Ik hoop gewoon dat het een succesvol jaar wordt. En ja, man.
1: Zeker, man. Yes. Ik denk dat de mensen gewoon jou moeten blijven volgen. Jou blijven moeten beseffen. Sowieso. En dat het dan helemaal goed gaat komen, man.
3: Ja, man.
1: Ja, man. Thanks, brada, voor je tijd.
3: Love.
1: En voor je energie.
3: Thanks naar jullie, man.
1: En we gaan je snel weer checken, man.
3: Sowieso.
1: Love. Robbie.
4: How do you guys have so much aura? It's like everything.

0: Dan mag jij gewoon even op de stoel van de DJ gaan zitten en mag jij bepalen wat we gaan draaien. Ja, je gelooft me niet? Ik zou zeggen, blijf vooral hangen, want zometeen gaat toch echt het moment komen. Zometeen, na muziek van Dave & Tams, dit is Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

meer zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat het in mijn hand komt. En ik neem

Check, dit is jouw moment om te shinen. Elke vrijdag komen er natuurlijk zoveel tracks uit dat wij het af en toe ook niet meer kunnen bijhouden. Dus, dit is jouw kans. Ik ben op zoek naar één track die we deze week extra in het zonnetje kunnen gaan zetten. Welke track die onlangs is uitgekomen moet deze week de track to check gaan worden. Laat het mij weten in de NPO Luisterapp, via spraakmemo of via een berichtje, een screenshot. Het mag allemaal, zolang het maar daarin gedropt wordt. En wie weet gaan we dan zometeen jouw favoriete tune gewoon draaien. Ja, zometeen. Na muziek van Frenna Boef, DJ Madame Julie en Kaye.

0: Er zijn heel veel berichten binnengekomen van mensen die zeggen van... ja, Joes, je moet Idali draaien. Je moet Le Blanco draaien. Je moet Milo Laat Het Lukken draaien. Of Jordi Money. Maar er kan er maar eentje de winnaar zijn. Ja, dat is er maar één. En deze week is dat niemand minder dan Oyster geworden. Dus je gaat die man beseffen.
1: Jongens van de achterstand dit. Jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstand.

Oyster 100k Summer hier op Phonix. En al het moois komt een einde en zo ook weer deze editie van Phonix Talent. Volgende week zondag zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. En niet te vergeten, dit is je allerlaatste kans om je nog even aan te melden voor het nieuwe seizoen van Phonix Talent Summer Vibes. Doe dat eventjes via de website phonix.nl/talent. Via daar kan je aanmelden. Zet je nummer erbij, zet je e-mail erbij. Zet de juiste dingen erbij, man. Zet de juiste dingen erbij, zodat wij jou kunnen gaan checken en wij jou kunnen gaan beseffen. En wie weet, sta jij dan binnenkort bij ons in de studio. Zometeen nog tunes van Kulas en Moula B. Ook de Nando Leaks die voorbij gaat komen. Dus nergens naartoe gaan. Maar we gaan eruit met een echte klassieker van onze eigen Jay. Hef, Artje en Mr. Camps. Met mijn hostel hier op Phonix.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stadsschouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
3: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
6: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
5: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
7: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
6: Mijn is ook.
5: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
8: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een kleine kit.

0: Want hoe meer bonnetjes, hoe meer kans.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits.
1: Alleen maar hits. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Zondagavond van 9 tot 11 ga ik je gewoon tracteren op de nieuwste releases. En vergeet niet, al deze releases heb ik gepropt en gestopt in één playlist op Spotify. Nando Leaks Sound System. Nando Leaks Sound System, baby. Let's get it.
2: Yo, what up? Is your girl Latifa? Ik heb het on lock en Nando Leaks ook. Elke zondag van 9 tot 11 de Nando Leaks Radio Show.

0: Show. Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.
1: Yeah. I gotta light the tower up for this.

0: zoetigheid van je oren. All day, every day.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet beseffen en checken. Je kan ze allemaal terugvinden in die playlist. Nando Leaks Sound System. Nummer 10.

0: zijn dit, hè?
1: Hou op met me, man.
0: Je weet dat het regent buiten, toch? Waarschijnlijk, vandaag. Voel dit. Superfly. I can't stand the rain either. Dus we gaan even het zonnetje in je bolletje laten schijnen. Let's get it. Let's

Neem met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Mix.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
5: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Radio.

0: De tunes van dit moment, Nando Leaks Radio Show. Zondagavond, baby. En vergeet niet, al deze tunes heb ik gepropt en gestopt in één playlist op Spotify. Nando Leaks Sound System, zo heet die playlist. Nando Leaks Sound System.
1: Yo, het is your boy Dikke. Je luistert nu naar de Nando Leaks Radio Show van 9 tot 10.

0: gezelligheid van je oren all day, every day.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je wil checken en moet checken. Want ik kan je zeggen, het zijn songs die ik heb gezocht voor je online om in ieder geval je music playlist te updaten. Songs waarvan je denkt van, hé, maar wacht even. Is die al uit? Ja, die is al uit.
2: Nummer 5.

0: Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: www.phoenix.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

Jan van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: die bij boost.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Yay, Netherlands, June 8th. Only one day left. Don't miss out. Be there.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Yay, Netherlands, June 8. Only one day left. Don't miss out. Buy your tickets now.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militia met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.